0: eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer, in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen, worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Een mogelijke oplossing voor de vogelgriepcrisis lijkt dichterbij te komen, maar onder pluimveehouders groeit tegelijkertijd de bezorgdheid over de gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Nieuwe maatregelen en ontwikkelingen rond vaccinatie kunnen helpen om uitbraken beter te beheersen, maar brengen volgens boeren ook economische risico's met zich mee. De Veluwe en vooral de aangrenzende Gelderse Vallei behoren tot de belangrijkste pluimveegebieden van ons land. De regio wordt regelmatig omschreven als het hart van de Nederlandse pluimveesector. Naast de pluimveebedrijven zelf zijn er ook bedrijven zoals boerderijen, voerleveranciers, transportbedrijven, dierenartsen, slachterijen en verwerkende bedrijven actief. Uitbraken van vogelgriep hebben daardoor vaak gevolgen voor een groot deel van de regionale economie. Muzikanten uit de Veluwe en Noord-Gelderland krijgen opnieuw de kans om hun carrière een impuls te geven. Talentontwikkelingsplatform Gras, onderdeel van poppodium Gigant in Apeldoorn, is gestart met de werving voor de derde editie van de Groene Golf, een begeleidingstraject voor veelbelovende artiesten. Dagblad De Stentor meldt dat Gas zich dit jaar specifiek richt op talenten uit Noord-Gelderland, waaronder de Veluwe, met onder meer Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Apeldoorn en Zutphen. Minimaal 2 acts worden geselecteerd voor een intensief traject van een jaar, gericht op zowel artistieke als zakelijke ontwikkeling. En tot slot, SDC Putten heeft de staf van de B-selectie en de onder 23-1 voor het nieuwe seizoen versterkt met 2 nieuwe trainers. De club nam eerder al afscheid van Robert Hop en Gert Visser. Voor de B-selectie is Daniel Almeida da Silva Amorim aangesteld als nieuwe trainer. Hij beschikt over een internationale spelers- en trainersachtergrond met ervaringen bij onder meer Royal Antwerpen FC en ook FC Den Bosch. Ook de onder 23-1 krijgt een nieuwe trainer in de persoon van Ryan El Haddadi. Hij komt over van GVVV, waar hij dit seizoen actief was als trainer van de onder 23-1 en ervaring opdeed binnen de jeugdopleiding en het eerste elftal. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 8 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey,

0: een hele goede morgen. Ja, ik zit op het vriespunt, het vrieskoudpunt. Ja, ik heb de airco aangezet. En ik zit nu op een punt dat ik denk, dit wordt wel heel erg koud nu. Maar bikkelen, gewoon kan mij schelen, joh. Want in no time is die weer hartstikke warm. Dus dat mogen we ook niet hebben.
1: Hey, wat is wakker?

eerst even beginnen met goedemorgen allemaal. Welkom bij De Wereld Wordt Wakker op deze donderdag, de 4e juni alweer. Ja, het gaat weer van Jeroen Mans, 4-6-26. En voordat je het weet is het jaar alweer voorbij. Hoe dan ook, we gaan er weer een gezellige dag van maken. Doe gezellig mee, zou ik zeggen. Het is donderdag, maar doe maar wat donderdag. Geen thema vandaag.

Althans, geen muzikaal thema, maar voor de rest hebben we natuurlijk de headlines van de NOS. We hebben het weerbericht, we hebben het nieuws uit de regio. Harderwijk, Ermelo, Putten zal ruimschoots voorbij komen. En noem maar op en noem maar op. En natuurlijk de ongelofelijke bijdragen zoals die er elke dag zijn. Van jullie, de luistervrienden van Velo FM en van de Wereld Wordt Wakker. Nou, ga vooral door. Je kan WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Dus kijk maar even. We beginnen uiteraard met drie snoesnummers, zoals altijd.

Zo, even een beetje gejank van de Bee Gees. Nee, de Beach Boys. Dit zijn de Bee Gees. Tears in the Morning hoorde je net. En dit is I Started the Joke. Nou, een vrij sombere joke dan...

derde snoesnummer. Barclay James Harvest. Barclay moet ik eigenlijk zeggen. De titles. En de verzoekjes stromen binnen.

De B-52's met de ochtendgymnastiek vanmorgen. Love Check heet het. En meteen daarna maar even een massage. De Human Touch.

Ja, en net zo voor het weerbericht kan er nog wel even eentje voor. Er was net trouwens Bruce. En dit is Backman Turner Overdrive.

Looking out for number one, and I never drove a Beckman Turner overdrive. Elke kent natuurlijk van hele andere nummers. En iets zegt mij dat die nummers ook nog wel voorbij gaan komen. Vandaag of morgen. Ja, je weet het maar nooit. Hè. We gaan naar het weerbericht. Toenemende buiten... Oh nee, buitenactiviteit. Ja, dat sowieso. Maar toenemende buienactiviteit. Soms met onweer, hagel en windstoten. Vanavond eerst nog enkele buien, later geleidelijk droger. Het wordt 18 graden, bevelen we. En de wind is daarbij zuid tot zuidwest, matig tot vrij krachtig, 3 tot 6 boven, langs de kust soms hard. 7 boven, bij buien kans op windstoten. En dan de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Morgen 18 graden, s'nachts 12. Zaterdag 19, s'nachts 10. Zondag 21, s'nachts 12. Maandag 20, s'nachts 12. Dinsdag 18, s'nachts 11. De kans op neerslag morgen 80%. Zaterdag 75, zondag 45, maandag 80 en dinsdag 75. En dan de kans op zon, vrijdag 50, zaterdag 15, zondag 40, maandag 45 en dinsdag 70%. Nou, dat is het weerbericht en dan wilde Lars even lekker hard gaan. Nou, ik ben benieuwd.

Op verzoek van Lars. Freebird van Lynyrd Skynyrd. En daar houden we wat hem betreft nog niet meer op hoor. Want Laatst wil de Hoe ook nog even horen. Ja, wie? Ja, de Hoe.

Ja, met een beetje fantasie klinkt het best wel naar Slate, maar dat is het niet. Het is Quiet Riot. Op bezoek van Lars. En dat brengt ons op kwart voor acht alweer. El Zapo die heeft ook twee verzoeken ingediend, waarvan dit de eerste is.

Coming on Age. Op verzoek van El Japo. En dat is van Mette. En dat klinkt heel anders dan Mette Marit. Ja, die daar gaat niet zo best mee. Maar dit is wonderwel fijne Mette. Hij staat al in mijn lijstje. Tenminste nu, dus. En dan had El Japo er nog één. Dat is...

Zo, dat was het dubbelverzoekje van El Japo. En dat brengt ons bij het filenieuws. Tussen op de A28 tussen Harderwijk Zuid en Strand Nul. Er staat 3 kilometer. En eens even kijken, dan gaan we naar de A30. Ja, die zit dus vast tussen Ede-Noord en de aansluiting op de A1. Daar zit hij dicht zelfs. En dan hebben we nog de A1 zelf. Tussen Kootwijk en Stroe 3 kilometer en tussen Stroe en Hoevelaken 4. Dus daar staat 7 kilometer file.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat 3 kilometer file bij Stroe. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat een kapotte auto bij Afrit Hoenderloo. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Daarmee openen we het tweede uur van de Wereld Wordt Wakker. En ook daar zijn weer een aantal verzoekjes aan toegevoegd. En daar gaan we meteen maar mee beginnen. Deze komt van Erik Ras.

Jackson. Op verzoek van de heer Gras. En voordat we naar de headlines van de NOS gaan, gaan we even naar een verzoekje van

0: Zo, dat was even een inbreng van Koos. En dat brengt ons nu naar de headlines van de NOS. Ik pak ze er even bij en nou, eens even kijken wat de NOS te melden heeft. Even vervestigen de pagina, want je weet nooit, ja, zie, daar heb je het al. Nou, dan gaat hij. Ik noem ze op met bijbehorende paginanummer. En als je het hele bericht al dan niet met de knipoog wil horen, dan even het paginanummer doorgeven. 104 is een abonnement op, daar beginnen we dan altijd mee. Nou, dan gaat die maagverkleining voor kinderen wordt vergoed, 112. Nederlandse BV's importeerden drugs, 104. Israël en Libanon bereiken akkoord, 125. In sommige wijken vaker babysterfte, 105. Tientallen nieuwe dieren ontdekt, 129. Brand op bedrijventerrein Leerdam, 122. Oranje verliest uitzwaaiwedstrijd, 810. Italië neemt asielzoekers terug, ja, 106. Hongarije laat EU-veto Oekraïne los, 126. Dat zijn ze en daar moeten we het mee doen. En dan hebben we meteen een verzoekje van Gert. En die vraagt een plaatje aan voor Erik Ras. En dat is deze.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja, meneer Van Ooydonk.
1: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?

Zo, een verzoekje van Gert voor Erik Ras. En Erik Ras doet natuurlijk meteen een wederverzoekje, maar die zetten we even in de wacht nog. Want we gaan eerst naar pagina 104. Nederlandse BV's importeren drugs. Ja, Nederlandse bedrijven hebben in India gevaarlijke designde drugs besteld. Die hadden een straatwaarde van bijna 2 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 door 30 Nederlandse bedrijven besteld. Ja, iemand moet ze bestellen toch? Ik kom niet vanzelf deze kant op. Stoffen konden geïmporteerd worden omdat ze destijds niet op de opiumlijst stonden. Het gaat onder meer om stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombiedruk Flaca. Ja, als je dat had, dan ging je heel vaak Flaca, ja. Veel van de middelen die Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Ja, het eten van glas heb je daar ook, hè. En treinen die je voorbij komen razen, ook heel erg gevaarlijk allemaal. Dus ja, je kan je overal druk over maken, maar als mensen het willen hebben, gebruiken ze het toch wel. Ze komen er hoe dan ook wel aan, dus laten we niet al te moeilijk doen.

0: The B-Tribe was er met Ode to Dolores del Rio. Goed, die hebben we dan gehad. En dan gaan we naar pagina 106. Of ik die even voor wilde lezen. Maar eerst moet ik even luisteren wat Erik Rassa nou precies zei. Want die zei ook iets. En dat is dit.
1: Polonaise!
0: Oh, Polonaise. Ja, oké. Ja, als je dat tijd hebt op je werk, dan moet je dat vooral doen. Eens even kijken. Wat hebben we dan nog meer? Ja, verzoek. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie heeft niet met Italië afgesproken dat het land vanaf 12 juni asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Het land neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen, maar zal dat wel doen bij mensen die na 12 juni doorreizen. Dan gaat het Europese Migratiepact in. Daarmee wil de EU meer grip op de migratie krijgen. Als wederdienst zal Nederland Italië helpen bij het wegsturen van afgewezen asielzoekers en bij de bestrijding van mensensmokkel in Noord-Afrika. Ja, je bent er maar druk mee. Goed, dan gaan we dan nu naar het verzoekje van Gert. Van Erik voor Gert. Want die had ik al klaargezet. En dat is deze.

Van Erik voor Gert, ja. Goed, dan gaan wij naar de volgende pagina. Tieners met ernstig of zeer ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste het middel een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Alleen jongeren tussen 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid, komen ervoor in aanmerking. Nou, als je niet uitgegroeid bent, als je maar blijft groeien, dan moet je ervoor in aanmerking komen, hè. Ze moeten dan al een intensief traject hebben doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. Het gaat om zo'n 10 tot 20 jongeren per jaar. De groep van 500 tot 800 jongeren in Nederland die kan met ernstig of zeer ernstig overgewicht lopen risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Vaak hebben ze psychische problemen. Ja, obesitas, dat is mij ook niet vreemd. Maar dat zit gewoon in de genen al. Hè. Was bij mij toen ik 2 was, had ze het al ontdekt. Van, oh ja. En daarom heet ik eigenlijk ook Otesibas. Ja. Je hebt obesitas en hier zit Otesibas. Dus dat, hè. Ja, zo kunnen die dingen gaan.

Babyface samen met Desiree in the Fire. Eens even kijken, ja. Eens even zien, dan doen we die. Zetten we alvast klaar. Maar we gaan weer even naar de volgende pagina. Want het is druk met de headlines van de NOS. Welke had ik nu als volgende ook alweer? Eens even kijken. In de Utrechtse stad Leerdam, dat past mooi bij het vorige nummer Fire, heeft brand gewoed bij een wegenbouwbedrijf. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er werd gevreesd dat er vuur over zou staan. Daarom werd een nabijgelegen fabriek van Friesland Campina ontruimd. Er waren 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Niemand raakte gewond. Een wegenbouwbedrijf. Ja, wat zou er dan in de fik kunnen staan daar, hè? Ja, Friesland Campina lijkt me toch genoeg vocht om het vuur te onderdrukken. Maar goed, je kan niet alles hebben. Dan had El Japo die wat door de B-Tribe op een idee gebracht. Hij wist geen titel, maar hij wist wel Britain's Got Talent. En hij wist, eens even kijken, Genevieve Coté. Of Coté, ja, nou ja. Maar dit moet hem dan zijn.

Ja, dit moet je gezien hebben. Dit is, ja, het is een stuk van Ennio Morricone, Once a Time in the West. En zij doet mee aan Britain's Got Talent. En alle geluiden die je hoorde die niet uit dat muziekstuk kwamen. Dus de trein die voorbij kwam, vogels, hyena's, wolven. De zangstem kwam allemaal van de deelnemster. En ze zijn allemaal blown away. Blown away. You nailed it, girl. Ja. Ja, maar je moet het zien. Zoek het even op. Genevieve Corté. Full performance for the Britain's great talent. En dan kom je het vanzelf tegen. Bijdrage van El Japo. Tenminste, ik hoop dat het een goede bijdrage is. En dan gaan wij weer verder met... waar waren we gebleven? De headlines. 125 moest volgens mij ook... Gaan we die er even bij pakken. Israël en Libanon bereiken akkoord. Ja, die akkoorden. Trump zei, ik denk te kunnen voorspellen dat het zomaar deze week vrede kan worden. Ja, het zou zomaar kunnen. En door. Israël en Libanon bereiken akkoord. Ze hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van de volledige stopzetting... van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de exclusieve controle zal hebben over het grondgebied. Behalve dan dat natuurlijk Israël gewoon de hele boel oververloopt en overal gaat Hezbollah gaat aanpakken. Dus hoezo controle? Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël... Libanon en de VS. In de week van 22 juni wordt verder gepraat over een definitief einde. Het is nog geen einde, Hezbollah hebben ze er ook niet bij betrokken. Maar over 3 weken komt er een definitief einde. Wat een gewauw, het gaat echt helemaal nergens meer over.

So that was hem rolling down the highway. Eens even kijken, hadden we nog meer pagina's? Ja, die hebben we nog. Eens even zien welke hebben we nog meer klaarstaan. Een groep wetenschappers heeft in Angola tientallen diersoorten ontdekt die in de wetenschap onbekend waren. De groep deed in februari onderzoek op het Lizima Plateau, een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Tijdens de expeditie werden libellen, sprinkhanen, motten en vlinders ontdekt die tot nu toe onbekend waren. Onder de nieuwe soorten zijn ook onder meer een koperkleurige rups, een gepantserde roofkrekel, een krabspin die soms fluoriserend is en een wielwebspin die eruit ziet als een lieveheersbeestje. Ja, hoezo weet je dan dat het een wielwebspin is en geen lieveheersbeestje? Maar goed, ze hebben ervoor gestudeerd, hè. Zo moeten we het dan ook maar even zien.

Så det var som Bad Finger, Come and Get It, en zo heet het nummer. Ik ga even kijken wat we dan nog hebben. Ja, Nederland zelf al heeft gisteren gevoetbald en ik dacht, laat ik eens een keer gaan kijken hoewel mijn gevoel zei van doe het nou niet. Je gaat je weer kapot ergeren. Ja. En dan zie je in de eerste helft en dan denk je, oh, allemaal nieuwe lui, allemaal fris en zo en geen Depay, dat ze die er nog steeds bij betrekken, snap ik niet. Maar goed, doe maar. En dat zag er even lekker, maar ze moesten van elkaar wennen. Nou ja, ze hebben misschien niet zoveel getraind en zo, maar het zag er fruitig uit. Veel kansen, net mis allemaal. En dan komt de tweede helft en dan gaan ze wisselen. En dan wordt er al gezegd, ja, het wordt waarschijnlijk wat chaotischer. Nou, dat werd het ook. Het werd een zootje. Gewoon weer echt dat Nederlands elftal onder Koeman. Van, er gebeurt weer niks, alles mislukt en al die dingen meer. En ja, toen gingen ze natuurlijk ook weer verliezen. Ik snap niet dat ze niet gewoon de tweede helft met dezelfde club doorgaan. En ik ga wel zeggen, ja, we moeten oefenen. Maar als jij het voor elkaar krijgt om in de eerste helft een club neer te zetten dat er goed uitziet. En het ook best wel aardig doet. In de tweede helft een club neerzet die het helemaal niet zo goed doet. Dat betekent dat je dus goed ingeschat had over die eerste club. Had hij gewoon laten staan. Maar ja, waar bemoei ik me mee? Ja, nee.

0: denn der Otter führt seitdem ganz Gott ergeben. In Otter war das wahre Otter-Lotter-Leben.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
5: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
4: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
6: 6, 5, 4, 3.
7: Ho, ho, ho, ho.
4: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 9 kilometer file. Staat helemaal stil op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Staphorst en Afrit Olme 11 kilometer file. Verkeer kan beter omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. Op de A50 Arnhem richting Os 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, dat was de opening van de derde uur weer. Think van Aretha Franklin en de Blues Brothers. Eens even kijken. Nou, dat hebben we dan gedaan. En dat betekent dat we dit uur doorgaan richting Harderwijk, Ermelo en Putten. Namelijk het regionale nieuws. Dat gaan we dadelijk mee starten. Maar eerst nog even een muziekje.

dat zei je al te zien, hè? Dat verkeerde vrienden hebben dan ook nog weer verkeerde vrienden. Ja, en dan wordt het allemaal wel heel erg verkeerd en bad en toe maar. Wat wel goed te boek staat is de Duo Marathon. En die is in Putten weer, komt die weer. En dat is namelijk, dan moet ik even kijken. Zaterdag 29 augustus dit jaar, de Duo Marathon in Putten. Schrijf je in en beleef de kracht van samen. Duo samen, deel de afstand, deel de ervaring, deel de voldoening. Het is een prachtige route rondom Putten. En dat is voor iedereen sportief, gezellig en inspirerend. Dus schrijf je in op duomarathonputten.nl. Duomarathonputten.nl. Dat je dat even weet. En als we dan toch maar bezig zijn met die korte aanmeldingen. Dan kunnen we ook nog melden de 24 uur Seibo werkgroep. Dat is een 24 uur actie van vrijdag 5 juni, aanstaande vrijdag. Morgen dus, tot 6 juni van 4 tot 4. Naast de Hertog in Putten staat een springkussen. En er zijn allemaal stands, hamburgers, spijkerbroek hangen, een rondvlucht winnen. Ga er maar aan staan allemaal. Dat is allemaal in Putten. Dus naast de Hertog in Putten. Nou, hebben we dat ook maar even gehad, gaan we naar het volgende nummer. En dat is deze.

Bananarama met Venus, hun versie dus. We gaan eens even verder naar een dorp dat niet stil blijft zitten. Puttenaren op de been, of het nu om Koningsdag, de Ossenmarkt of verkiezingen gaat. Puttenaren komen makkelijk in de benen. Dat zegt wethouder Ewout de Jong. En als je het zijn hele verhaal wil lezen, deputtenaar.nl. Deputtenaar.nl. Gaan wij naar een volgend nummer alweer. Eens even kijken. Oh, de Stones.

0: Anybody see my baby? Ja, dat is de vraag. Maar er wordt ook gebeld. Misschien heeft iemand anders wel gezien. Wie hebben we aan de lijn? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas, met Elisabeth.
0: Dag, Elisabeth.
1: Ik wilde graag, zou je voor mij alsjeblieft Little Curl nog kunnen draaien?
0: Dat kan. Dat ga ik die even voor je opzoeken.
1: Ja, denk je dat je dat wel redt dan?
0: Geen moeilijke opgave.
1: Oh, nou, daar ben ik heel dankbaar voor. En een mooie dag toegewend en ook voor je mede-collega's.
0: Ja, ik ga het allemaal doorgeven en dan ga ik hem zo voor je draaien.
1: Ja, right. Heel fijn, man. Super. Oh, en ook voor alle luisteraars natuurlijk. Hè? Ja, een mooie dag. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Oké. Okay.

Not Alive van Neus. C-Mac samen met Josefina. Ja, ooit overgehouden aan de lijst van André. En we hoorden net Elisabeth met een verzoekje. Nou, die heb ik ook opgezocht. Maar we gaan eerst ook even de regio nog in. Voormalig agrarisch bedrijf in Putten maakt plaats voor woningen. Het Putters College van Burgemeester en Wethouder stemt in met de planwijziging voor het perceel Oude Nijkerkenweg 32. Het gaat om functieverandering. En, het is een agrarisch bedrijf, maar het is gestopt. En het plan wordt gewijzigd, waardoor er een woonbestemming komt. En dan kan er gebouwd worden. En daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Ja, bouwen. Nog eens een keer. Bob de Bouwer. Voor Elisabeth.

Zo, dat was even een aantal platen achter elkaar. Ik zal de begeleidende tekst er even bij pakken, want dan is het ook meteen duidelijk hoe het zit. Hoe zit het? Voor Gert wil ik graag Paul samen met You Can Call Me Al. Dat schrijft Erik Ras. En dan voor ons samen de Mavericks met Dance the Night Away. En dan voor Victor, R.E.M. met Losing My Religion. En dan heeft hij voor zichzelf nog voor twee platen. Maar we gaan eerst maar even de regio in. En Putterse Haringparty is terug van weg geweest. Met een veiling voor het Duchenne Parent Project. Na een jaar afwezigheid maakte Haringparty haar de rentree in Putten. Wat jarenlang een geliefd netwerkmoment was voor ondernemers uit Putten. En de regio kreeg dit jaar een nieuw vervolg. Jaarlijks kwamen verschillende ondernemers bijeen om elkaar te ontmoeten, bij te praten en tegelijkertijd een goed doel te ondersteunen. Na het wegvallen van Festijn vorig jaar was het een teken voor een aantal betrokken en ondernemers om een evenement nieuw leven in te blazen. Het was altijd een evenement voor mensen, echt, waar mensen echt naar uitkeken. En dat wilden we niet verloren laten gaan, vertelt organisator Hanneke Grevengoed. Nieuwe locatie is bij de Aker. In het hart van Putten. En wanneer is die? Even kijken. Bezoekers kunnen in een informele sfeer, bla bla bla, netwerken. Ja. Het is een heel stuk. Oh, maar ik zie nergens wanneer het dan precies is. Mocht je het in ieder geval even door willen lezen, puttena.nl staat het hele verslag. En dan kan je dus alles vinden. En dan doen we nog even een berichtje uit Putten. Boeken terug in de vertrouwde hoek. Primera D wordt ook Libris bladzijde boekhandel. En dat is hier in Putten. Weer boeken in de Kerkstraat dus. Nou, dan gaan wij naar het volgende verzoekje van Erik Ras. En dat is een dubbel plaatje van Motorhead.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 3 kilometer. 5 kilometer stilstaand verkeer op de A12 Arnhem richting Utrecht. Veel vertraging tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Maandenbroek. In 5 kilometer file door een ongeluk is maar 1 rijstrook open. Verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Afrit Olmen 9 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En 792 Vaassen Twello in beide richtingen dicht tussen Terwolde en Twello door een ongeluk. En verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Goedemorgen, VV Putten. U spreekt met Lia.
1: Goedemorgen. Hier was ik weer. Vorige week helemaal vergeten af te melden.
0: Ach, ja. Wat zielig. Ja, ik was er vorige week niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, hè? Oh, nee. Dus ik heb het van mijn collega's nog niet doorgekregen. En ik denk, hij zal wel heel verdrietig zijn, maar... Dus jij was er ook niet. Was je op vakantie?
1: Nee, ik had... Ik was niet in staat om te komen. Zeg maar, ik had wat problemen met mijn mobiliteit. En dan moest mijn auto ook nog naar de keuring.
0: Ja.
1: Dus ik kon geen kant op.
0: Maar dus hij is er wel doorgekomen, de auto, door de keuring?
1: De auto wel, ja. Ik nog niet, maar de auto wel.
0: Maar jij niet?
1: Nee. Dat gaat niet zo snel, hè. Brul op
0: een gegeven moment. Nee. Maar ben je gevallen of zo? Of
1: nee, ik was... het is een lang verhaal. Maar ik kom er in het kort op neer. De laatste half jaar een beetje te veel geschranst en gegeten. En bourgondisch geleefd.
0: Dat klinkt wel heel heftig, ja.
1: Ja, en dan heb je het niet door. En dan in één keer merk je van... Hey, ik beweeg moeilijk, ik word wat benauwder. En een vochtophoping en te zwaar en bla bla bla.
0: Ja,
1: zit alles in de weg en dan moet je afvallen. Ja, en het gekke is dat aankomen, dat gaat veel makkelijker.
0: Ja, dan afvallen. Dan dat eraf, hè? Ja, het is allemaal zo lekker, hè? Dat is het probleem, hè?
1: En dan krijg je er een hoop klachten bij. En dan wordt het, doordat je niet beweegt, wordt het nog erger. Doordat je niet beweegt, wordt het nog erger.
0: Ja, dan kom je in een vicieuze cirkel. Ja,
1: en normaal ging ik altijd met

0: iets lopen als je kan lopen.
1: Ja, dat is waar. Ja,
0: ik moest dus eerst, die kilo's moesten er eerst af en die zijn er nu inmiddels af. Ja. Alleen omdat het een maand of zes heeft geduurd voordat ik het allemaal voor elkaar had. Heb je natuurlijk een hoop andere klachtjes ervoor teruggekregen. Ja. En bij mij sowieso, als ik te zwaar word en ik val daarna af, dan ga ik dat meteen aan mijn rug merken.
1: Ja, dus, dat is en de heupen en dergelijke, knieën. Dat, is altijd,
0: dat, allemaal, dat gaat allemaal reageren daarop. En dan, en dan krijg je vocht in de benen en dat moet dan ook weer af. En, nou ja, kortom,
1: gewoon nog niet APK gekeurd. Dus,
0: nee. Maar de auto in ieder geval wel, en daar ben ik blij mee.
1: Wel,
0: die haalt me elke morgen op en die brengt me weer naar huis. Dus,
1: nou ja, dat is wel mooi. Dus, ja. Het was even een gratis consult van VVV Putten.
0: Ja, nee, dank je wel.
1: Jammer bij de prijs in, hè?
0: Ja, nee, ik ben er ook heel erg content mee en zo. En de fruitman zie ik dan wel verschijnen, ja?
1: Ja, wij gaan onze stinkende best doen. Dus als je de avondvierdaagse, dus dat lukt nog niet. Maar dan hebben we het streven dat volgend jaar dat je de avondvierdaagse loopt.
0: Ik ben al wel zo ver dat ik door het raam naar de avondvierdaagse kijk.
1: Ja, je moet ergens beginnen. Hè?
0: En er zijn mensen die beweren, als je aan sport denkt, ben je eigenlijk ook aan sporten, hè?
1: Ja, dat is
0: dus,
1: het.
0: Dus denk de hele dag door aan sport.
1: Ja, maar goed, de avondvierdaagse is dus al volop aan de gang. Dus vanavond weer. En vrijdag, dan heeft De Waag, die heeft een springkussen en dergelijke. En muziek hebben ze op het terras staan. Dus daar kun je ze mooi bij de intocht van de avondvierdaagse. Dus die staat dan bij De Waag. Dus dat is wel misschien een tip voor vrijdag. En voordat ik even verder ga met mijn dingetje vandaag, is nog de laatste kans om de kassabonnen van mei in te leveren. En dus dat is vandaag nog. Dat kan hier bij het VVV. We hebben hier een
0: hele kassabonnen van jou?
1: Nee, de kassabonnen van de winkels, hè, van de kassabonnenactie. Alle winkels.
0: Okay,
1: even je naam achter op de kassabon, e-mailadres, of als je geen e-mailadres hebt, telefoonnummer. Dus alleen de kassabonnen van mei, die tellen mee. Dus als je die nog hebt, lever ze nog even gauw in vandaag. We zijn tot 5 uur open, want het nieuwe rooster is voor ons ingegaan. Hè. We zijn nu, in plaats van 4 uur, zijn we tot 5 uur open. Behalve zaterdag tot 4 uur. Maar vandaag kan het dus nog tot 5 uur hier bij het VVV even in de ton deponeren. En is ook wel zo gezellig als er iemand langskomt. De avondvierdaagse dus. Ja, die is vanavond dus ook weer vrijdag. Dus het kan natuurlijk ook op andere plekken. Maar De Waag die heeft er een heel groot feest van gemaakt. Ze hebben gezellige muziek en ze hebben ook een overdekt terras. Dan hebben we nog meer van de week. We hebben sinds kort een workshop pottenbakken. Dus dat is wel heel leuk. Dat is op een draaischijf. Maar je kan ook als je zelf iets wil keramieken, wil kleien, dat kan ook. Het is bij Modder, Atelier van de Aarde. Dat is aan de Peppelenweg 50. Wil je de beschikbare data weten, doe dan even een WhatsAppje. Dat is 06-830-97464. Of kijk even op de website van VVV voor wat meer informatie. Dan hebben we ook nog vrijdag 5 juni een lange tafeldiner. Dat is bij Fluit en Kruid. Dat is aan de Dorpstraat 27. De inloop is vanaf 17:30 en de maaltijd start om 18:00. Je kan dus reserveren via Fluit en Kruid zelf. Bij ons op de website staat er een button. Als je daarop drukt, dan kom je gelijk waar je moet zijn. Dus dat is vrijdag lange tafeldiner bij Fluit en Kruid. Gallery van de Wegen die heeft weer een hele prachtige expositie waar kleur het landschap ademt. Gallery van de Wegen zit hier aan de Kerkstraat 33. De gallery is onlangs net vernieuwd. Dat is elke woensdag, dat is nog tot 27 juni is die expositie. En elke woensdag van 10 tot 3 en vrijdag en zaterdag van 12 tot 4. Zaterdag 6 juni is de fietstocht Oorlogsherinneringen. Ze starten bij de Oudkerk hier in Putten. Dat is Kerkplein 2. En je kan je opgeven via info@stichtingsamenverderputten.nl. En het start om 11 uur. Maar je moet je wel even van tevoren opgeven. Dus dan is het een hele mooie route. Je komt dus langs alle bijzondere momenten van de herinneringen van de

0: oorlogsherinneringen. Dus het start bij de Oude Kerk. Er is zaterdag 6 juni ook een tentoonstelling van de kunstwerken van de teken- en schildercursus van de 8 tot en met 12 jaar. Dat is bij bureau De Ontsnapping. Dus we kunnen even zien wat ze allemaal gemaakt hebben. Het kan tussen 12 en 1. Dus daar kun je de kunstwerkjes zien die de kinderen dan gemaakt hebben daar. Dat is ook wel interessant. 6 juni, zaterdag, is een drukke dag. Is er ook cultuurhistorische wandeling op landgoed Oud-Groevenbeek. Je kan je auto parkeren bij de Van Schermbeeklaan, dan 9, dat is daar bij het theehuis. Daar is ook de start. Je kan reserveren via www.natuurmonumenten.nl/agenda. Daar kan je dus reserveren. Zaterdag 6 juni, dat is eigenlijk bij ons om de hoek, dat is in Gadderen. Dan is er een kleedjesmarkt, dat is bij de Bakkenstraat 1. Dat is op het grasveldje voor de kerk. Dat is elke zaterdag tot en met 29 augustus en dat is van 9 tot 1 uur. Dus misschien ook wel even gezellig om daar even te kijken. Zondag is er een mooie film in het filmhuis Putten. Dat heet Vie Privé. Dat is een speelfilm voor 12+. Je kan reserveren de tickets via www.filmhuis.nl. En dat kan eigenlijk alleen maar online die tickets reserveren. Maandag 8 juni hebben we dan nog een OV-inloopspreekuur. Als je vragen hebt over het OV, de toegang is gratis. Er is dan een OV-ambassadeur die je alles kan vertellen over hoe het openbaar vervoer hier werkt in Nederland. Het is maandag in de bibliotheek, 8 juni, van 2 tot 3:30. Dan is er ook nog, als je wat wil vreubelen, is er de haakworkshop Mandala, Cirkel of Lantaarnhaken. Dat is ook bij Bureau De Ontsnapping. Geef je even op via info@bureaudeontsnapping en het is van 7 tot 9. Woensdag 10 juni hebben we dan nog een aanschuif wijnproeverij bij Wijngaard Telgt. Er is ook een rondleiding bij. Wil je daar aan meedoen? Het begint om 7:30. Reserveer je plek even via info@wijngaardtelgt.nl. Ja, en dan ben ik bij woensdag 10 juni weer bij mijn stokpaardje. Dat is weer de historische dorpswandeling met gids. Gisteren had ik er 5 personen, was heel mooi. We hebben plekken droog gehouden. Dus het was een hele mooie rondleiding, was ook een hele leuke groep. Het is elke woensdag van 1:30 tot 3:00. Dus geef je even op via info@vvvputten.nl of bel even of kom even langs. Of kijk even op de website www.vvvputten.nl. Ja, en dan ben ik alweer bij donderdag, Bas.
1: En dan wil ik weer.
0: Ja, dan spreken we elkaar weer. En dan ben ik benieuwd of er al wat pontjes af zijn dan.
1: Dat gaat allemaal wel. Het gaat nu, en nu moet ik weer zorgen dat ik weer conditie krijg, zeg maar.
0: Ja, gewoon rustig dus, aan. Breek het eindje niet. En,
1: Nee, precies.
0: Minder snaaien.
1: Ja, en dan komt het helemaal goed. Jij mag kiezen. Ik heb ondertussen even een nummertje erbij gezocht. Maar je kan kiezen uit Backman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet. Of The Bangles met Walk Like an Egyptian. Of ik heb er een, je had het over pottenbakken. Ik denk, daar zoek ik dat nummer uit de film Ghost. Daar zitten ze ook die pottenbakken.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja.
1: The Righteous Brothers. Dus ik denk, dan mag je het kiezen.
0: Dan wordt het Ghost.
1: En dan gaan we die draaien. En dan wens ik alvast een fijn weekend.
0: Ja, hetzelfde. En rustig aan. Oké. Okay.

De Blues Brothers, voor de tweede keer gaven ze eigenlijk de présence. Want eerst waren ze er ook met Think van Aretha Franklin. Goed, we zetten weer een nummer klaar. Maar of ik even een huishoudelijke mededeling wil doen vanaf de bouw in Ermelo. Attentie, attentie. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Wil Gert Bouw even de schroefmachine teruggeven aan Erik Ras? Ja, dus Gert Bouw graag de schroefmachine even terugbrengen naar Erik Ras. Bij voorbaat, dank. Ja. En rap een beetje.

Zo, de Black Puma's met Colle. Wat is het toch ook een lekker nummer, hè? Erik Ras zou zeggen, lekker. Maar ja, ik heb dat dan maar niet. Maar ja, ik wil best wel een keer imiteren. We gaan weer even naar de regio. Geen vergoeding voor schoolzwemmen, speciaal onderwijs. Voorstel haalde niet. Voorstel was van Wijputten om zeg maar, kinderen buiten het dorp die speciaal basisonderwijs volgen. Ook het schoolzwemmen te vergoeden, omdat de andere kinderen in Putten ook kunnen schoolzwemmen. Maar helaas is dat afgewezen. Om een heleboel redenen. Het is een lap van een verslag, niet te zuinig. Als je dat wil lezen, puttencity.nl, daar kan je het hele verslag lezen. puttencity.nl. En dan gaan we naar Harderwijk. Het rendement van 2 windmolens is te laag. Plaatsing mede door het breken van de aansluiting op het net overboord. Dus ja, plaatsing heeft dus geen zin en voorlopig, denk ik dan. Nou ja, we horen het vanzelf dan. En dan blijven we in Harderwijk. Onderhoud van de Veldkampvijver door omwonenden, liefhebbers van de natuur. Samen uit de handen uit de mouwen steken. Ja, steeds meer moet het die kant op, hè. In de zorg heb je de mantelzorg. En dan krijgen we de natuurzorg al. En langzaamaan gaan alle vrijwilligers dat doen. Nou. Tijd voor weer een muziekje. Eens even kijken welke... Oh ja, die heb ik nu.

En in elke gemeente zit wel een schuldhulpmaatje. In ieder geval in Putten en Ermelo weet ik. En nu hebben we een stuk uit Harderwijk. Schuldhulpmaatje in Harderwijk ziet dat 1 op de 5 Harderwijkers moeite heeft met het rondkomen. Nou, zij zijn ervoor om mensen te helpen. Wij willen dat dan ook mensen helpen. Dus mocht je daar denken, nou, daar wil ik wel meer over weten. Harderwijkencourant.nl. Kan je het hele stuk lezen over schuldhulpmaatje Harderwijk. En dan blijven we nog even in Harderwijk. Onderzoek bij het bedrijfspand op het industrieterrein Harderwijk. Dat was in de afgelopen nacht. Rond 10:50 werd de brandweer van hier, de officier van justitie en de adviseur gevaarlijke stoffen gealarmeerd voor een incident op het industrieterrein van Harderwijk. Er is een onderzoek geweest en mocht je willen weten de exacte aard van aangetroffen stoffen en de reden van het onderzoek worden momenteel verder onderzocht. Dus heel veel meer is er nog niet bekend. Maar mocht je toch willen weten van, hé, hey, willen we even lezen, harderwijkencourant.nl.

In, if you go, in Frans is het tout en va. Tout en va, ja. Daarmee zijn we weer aan het eind gekomen van het vierde uur van de Wereld Door Wekker op deze donderdag, de 4e juni alweer. En eens even kijken, over 1 minuut en 12 seconden hebben we het nieuws van 11 uur. Dus ik zet even een rustgevend muziek.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is helemaal dicht bij knooppunt Maanderbroek door een politieonderzoek. Er gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren. Hierdoor wel drukt op de A50 naar Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 5 kilometer en 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De opening alweer van het laatste uur van de Wereld wordt wakker op deze 4 juni 2026. En Beckman Turner Overdrive, You Ain't See Nothing Yet. Ik heb nog een paar verzoekjes en ik heb nog een paar nieuwtjes. Laten we beginnen met een verzoekje van Erik Ras. What's with

0: Ruiter.
1: Ja, Bab, begin van Kristallnacht, maar dit was wel een Ruiter. Goed, we gaan naar de laatste nieuwtjes van dit programma. Echtpaar van de Bergpater is 60 jaar getrouwd. Dat was gisteren, heeft het echtpaar dat gevierd in Harderwijk. En burgemeester Jeroen Joon bracht het bruidspaar woensdagochtend een felicitatiebezoek. En wij feliciteren namens Veluwe FM het echtpaar ook van harte met deze mijlpaal. En voorlopig komt er geen besluit over de mogelijke uitbreiding van opvang in Hotel De Heerlijkheid in Ermelo. Er is nog meer informatie nodig voor het college van burgemeester en wethouders een besluit kan nemen over de uitbreiding van het aantal opvangplekken in De Heerlijkheid. Dat wordt aangegeven. Ja, en naar aanleiding van vragen van Ineke Kassen. Ja, en voor de rest, ja, er is weer een hoop gesteggel over de transparantie in Ermelo. Het houdt nooit op, hè. Niet vanzelf. Dus, nou ja. Dan gaan wij naar het volgende verzoekje wat ik nog heb staan. En die komt van Gert. En dat is aangevraagd door Erik Bouw. Gert Bouw, aangevraagd door Erik Ras.

Ja, en dan komt er nog een verzoekje binnen. Dat is nog net op tijd, dus dat gaat nog lukken. Wij gaan eens even kijken naar de laatste nieuwtjes. Ook Ermelo doet mee aan de Nacht van Gebed voor onderdrukte en vervolgde christenen. Wereldwijd worden 388 miljoen christenen vervolgd en gediscrimineerd. En die worden allemaal stuk voor stuk bedacht in, herdacht in Ermelo. Nee hoor, vanwege hun geloof. Voor hen wordt gebeden tijdens de Nacht van het Gebed. En dat is vrijdag 5 op zaterdag 6 juni in heel Nederland en Vlaanderen. Ook in Ermelo is het mogelijk om mee te doen. De Nacht van Gebed vindt plaats in het Kerkelijk Centrum Jeugdkant 16 te Ermelo. Centrum Jeugdkant 16 te Ermelo. De nacht begint om 8 uur en duurt tot 1 uur. Aanschuiven of deels aanschuiven.

Oh nee, die heb ik al gehad. Er is nog een volleyfestival. 2026, ja, echt volleyfestival, hè? Dus geen festival. Van 8 tot en met 18 juli op het Weidje. En na een jaar afwezigheid is het beachvolleybaltoernooi weer terug in Ermelo en verhuisd naar het Weidje in het centrum van het dorp. De vierde editie van het toernooi dat in 2024 de naam Volley Festival kreeg, werd georganiseerd door Gerben Vastenhout van Bruincafé. Die enthousiast vertelt over het mega-evenement dat woensdag 8 juli tot en met zaterdag 18 juli wordt gehouden. Als je er meer over wil weten, ermelo.nieuws.nl. Daar kan je het hele verhaal lezen, ermelo.nieuws.nl.

Goed, en dan zijn we aan het laatste verzoekje toe van buiten af. En die komt van de schilders uit Ermelo. En nou, hier komt-ie.

Ja, zo schieten we aardig op. Het is 10:50 en ik heb nog even gekeken, maar er zijn geen noemenswaardige nieuwtjes nog te vermelden. Hey, wat gaan we nu doen dan? Lopen we achteruit? Dat is een heel apart, dat we achteruit lopen. Deze hadden we moeten hebben.

Ja, dan kunnen er nog twee nummers kan ik nog kwijt voor 12. En dat betekent voor de meeste mensen dat... ja, als je verzoekjes wil, dat je moet echt uitlopen kwart over 11. Anders dan, er kan eens een keer een mazzeltje tussen zitten. Maar anders loop je de kans dat niet meer gebeurt. Dus de ene laatste van vandaag...

Ja, Bon Jovi, Living on a Prayer hoor je. En, ja, dan zijn we aanbeland aan het laatste nummer. En dat betekent, het zonnetje schijnt weer. Ik zeg maar zo, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat Velo hem aanstaan, dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg en dan hakken we de week niet in de midden. Nee, dan staat het weekend al voor de deur en dan luiden we weer in. En vanaf 10 uur is dat dan weer met bier en bitterballen en Bert. Dus morgen bier en bitterballen vanaf 10 uur. En het weekend inluiden, nou, dat doen we de hele ochtend al. En misschien ben je er nu al wel mee bezig. Hoe dan ook, kijk maar wat het best en het meest en het mooist bij je past. Doei!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in Gelderland en het oosten van het land, want er is een ongeluk gebeurd op de A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht is de weg helemaal dicht bij knooppunt Baanderbroek. Dat duurt waarschijnlijk nog tot halverwege de middag. Daarom rijden mensen om, bijvoorbeeld over de A50 Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook is het druk op de A12 vanaf de Duitse grens het land in. 11 kilometer en 15 minuten. Dat heeft alles te maken met Sacramentsdag. In Duitsland een nationale feestdag en voor veel mensen dus een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is aardig druk onderweg. In totaal zo'n 160 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Bijvoorbeeld op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven 11 kilometer en 20 minuten. Het is in Duitsland een lang weekend, omdat veel Duitsers vrij zijn vanwege een grote feestdag. Verder op de A12 Arnhem richting Utrecht een ongeluk bij knooppunt Baanderbroek. Vanaf knooppunt Grijshoord is de weg helemaal dicht. Het duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 richting Arnhem wel file tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Een mogelijke oplossing voor de vogelgriepcrisis lijkt dichterbij te komen, maar onder pluimveehouders groeit tegelijkertijd de bezorgdheid over de gevolgen voor een bedrijfsvoering. Nieuwe maatregelen en ontwikkelingen rond vaccinatie kunnen helpen om uitbraken beter te beheersen, maar brengen volgens boeren ook economische risico's met zich mee. De Veluwe en vooral de aangrenzende Gelderse Vallei behoren tot de belangrijkste pluimveegebieden van ons land. De regio wordt regelmatig omschreven als het hart van de Nederlandse pluimveesector. Naast de pluimveebedrijven zelf zijn er ook bedrijven zoals broederijen, voerleveranciers, transportbedrijven, dierenartsen, slachterijen en verwerkende bedrijven actief. Uitbraken van vogelgriep hebben daardoor vaak gevolgen voor een groot deel van de regionale economie. Muzikanten uit de Veluwe en Noord-Gelderland krijgen opnieuw de kans om hun carrière een impuls te geven. Talentontwikkelingsplatform Gras, onderdeel van poppodium Gigant in Apeldoorn, is gestart met de werving voor de derde editie van de Groene Golf, een begeleidingstraject voor veelbelovende artiesten. Dagblad De Stentor meldt dat Gras zich dit jaar specifiek richt op talenten uit Noord-Gelderland, waaronder de Veluwe, met onder meer Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Apeldoorn en Zutphen. Minimaal 2 acts worden geselecteerd voor een intensief traject van een jaar, gericht op zowel artistieke als zakelijke ontwikkeling. En tot slot, SDC Putten heeft de staf van de B-selectie en de onder 23-1 voor het nieuwe seizoen versterkt met 2 nieuwe trainers. De club nam eerder al afscheid van Robert Hop en Gert Visser. Voor de B-selectie is Daniel Almeida da Silva Amorim aangesteld als nieuwe trainer. Hij beschikt over een internationale spelers- en trainersachtergrond met ervaringen bij onder meer Royal Antwerpen FC en ook FC Den Bosch. Ook de onder 23-1 krijgt een nieuwe trainer in de persoon van Ryan El Haddadi. Hij komt over van GVVV, waar hij dit seizoen actief was als trainer van de onder 23-1 en ervaring opdeed binnen de jeugdopleiding en het eerste elftal. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12. Daar heb je in beide richtingen 20 minuten vertraging. Verder ook op de A12, maar dan richting Utrecht. Een probleem tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Maanderbroek. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om, daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. Ongeveer 30 minuten. En ook op de A50 is dit te merken richting Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Wij zijn allemaal weer hartstikke live verzameld in de studio hier bij de radio waar jullie naar luisteren. En wij, dat zijn Alexander van Blokland voor de techniek en alles wat erbij komt kijken. Mijn naam is Jos Joling en ik heb een beetje de muziekjes uitgezocht en ik mag de boel aan elkaar zwammen. En dat gaan we met veel plezier doen van 1 tot 3 bij AVJJ.

0: nada, nada, nada.
1: Olé. Sí, hombre. Gracias. De jongens van de Texas Tornado's met z'n allen bij elkaar en een lekker stukje Tex-Mex muziek. A little bit is better than nada. Je kan beter wat hebben dan niks. En dat is zo'n waarheid als een kudde vakka's, zou ik kunnen zeggen. We blijven een beetje in diezelfde sfeer, maar dan met de dame die van geboorte volgens de burgerlijke stand Rachelle Cordova heet, maar als artiest Reina Del Cid heeft gekozen. Hartstikke leuk artiest. Vind ik. En het is een, ja, een liedje over een onbeantwoorde enorme liefde. Alice.

Raina herself. Maar het heeft zo verschrikkelijk veel kanten in de muziek. Hè? Van zo'n heel klein met één gitaartje. En soms zelfs zonder gitaartje. Dat ze a cappella dingen doet met haar vriendin. En dan ook dit compleet aangeklede liedje. Wat gewoon ongelooflijk leuk voorbij komt. Alice hoorde je van Raina Del Cid. Nog een dame. Susie Bogus. Ik vind een geweldige goede zangeres. Al die tientallen jaren lang doet zij mee op allerlei fronten. En hier in dit geval heeft ze gekozen voor een oud nummer van Lennon en McCartney uit de 60er jaren. Maar dan op haar manier. En misschien wordt het wel begonnen door Chet Atkins op zijn elektrische gitaar. All My Lovin'.

Ja, dan moet je wel eindigen met zo'n akkoord natuurlijk als je Chet Atkins heet en een nummer van de Beatles naspeelt. Ja, een beetje, hoe moet je dat noemen, een beetje te gladjes naar mijn idee, maar wel gewoon goed verzorgd gedaan. Daar kan je helemaal niks van zeggen. Volgende dame, die houdt van gokken, maar die houdt wel van gokken met een bepaalde zekerheid daarin. Ze gokt op één paard. Diana Jones heet ze en ze zet all my money on you.

hoop dat ze gewonnen heeft. Ik gun dat Diana Jones wel. Volgende is heel ernstig. Het slaat terug op een vreselijke gebeurtenis in de 19e eeuw. Dat was eind december 1890. Het Amerikaanse leger een hele grote groep, ik geloof al een paar honderd Indianen in het zuiden van Dakota, Zuid-Dakota, wat te verstaan, overhoop heeft geschoten. Ongewapend waren die mensen, niet te geloven. En dat was de beruchte slag bij Wounded Knee. Daar zijn heel veel muziekjes over gemaakt. En deze is, wat is een uitvoering van Luca Bloom van Bury My Heart at Wounded Knee.

0: Nee.
1: Heftig. Heftig gespeeld. Geweldig protestzong, gelukkig bloem. Even kijken. Oh, we gaan naar Schotland. Het is eigenlijk een oude Schotse mars van heel, heel, heel lang geleden. En dan hebben Finbar en Eddie, die broertjes Fury, hebben daar woorden opgemaakt een hele tijd geleden. En die hebben dat allemaal nog een mat meer cachet gegeven. Het gaat over een hooglander die daar in Schotland rondloopt. Een geweldige uitstraling, een soort leidersfiguur van al die clubjes daar die elkaar ook weer bevochten. En dat heet dan... Moet ik het wel zoeten?

0: Routin' doutin' diddly out and routin' doutin' da, and a routin' doutin' diddly out and deetin' dightin' do, thither a dum, doutin' routin' dum, a routin' deetin' da, further a do, a thither a routin' doutin' diddly out and da.
1: Guru Mila Mahagut, Sloan Lat, August Wakers Lydia.
2: This is FHJJ.
3: Daar kwam allemaal Schotland net voor de jingle. Volgende is een combi eigenlijk van Amerikaans, Engels en Iers. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, het is beroemd gemaakt door twee Engelse mensen, Peter Gabriel en Kate Bush. Het is toen in Amerika gehaald en heeft Willie Nelson bedacht, hey, dat wil ik ook een keer doen. Dus dan heb je het Amerikaanse element. En hij heeft daarbij uitgenodigd niemand minder dan Sinead O'Connor uit Ierland. En dan krijg je hun uitvoering van Don't Give Up.

was nog een mooi stukje gitaar erachteraan, wat ik niet had verwacht. Maar het is ook nooit weg een mooi stukje gitaar. Even kijken. Twee mannen die ook, net als de vorige twee artiesten, bij elkaar zijn gekropen om hele mooie dingen samen te doen. Dan heb ik het over Daryl Scott en Guy Clark. En zij nodigen ons uit om 's nachts bij de rivier te komen om het daar goed te hebben, lekker muziek te maken en het allemaal voor elkaar te hebben, onder elkaar en samen met elkaar. Nou, zo'n uitnodiging, dat maakt mijn dag goed. Down by the river. Thank you.

0: two crows who built a nest in a windmill derrick while I was out around Lubbock. Windmill derrick wasn't much, but about halfway up in the derrick was a crow's nest. It's like this big around, and it's made out of barbed wire. Only takes two to make a murder of crows. Well, the crows, they go in there and catch baby rattlesnakes and have them over for lunch. Then line the nest with skin and bones. Skin and bones, skin and bones. That's far out. I've been trying to write a song about it ever since.
1: Dankjewel, Guy. Far out, zegt hij dan. Far out. Geweldig. Die oude Guy mocht even nog een beetje meepraten aan het eind van dit geweldige nummer. Samen met Daryl Scott. Volgende is weer een geweldig nummer. We hebben weer een 2 uur lange hartstikke geweldige nummers op een rijtje. Allemaal voor jullie aan de andere kant van de radio. Dit is Steve Earle. Dat is ook one of my favorites. Zoals jullie al jarenlang weten. En dit is niet het oude zielige liedje uit de 60e jaren. Maar gewoon een hele andere vertolking met dezelfde titel. Johnny Come Lately.

Ja. Ja. Ze hebben heel lang fade-out gemaakt. Dat mag van mij, want het mag van nog wel eventjes door mogen gaan. Ontzettend lekker nummer van Steve Earle natuurlijk. Johnny Come Lately. Even kijken, we gaan even terug in de tijd naar 1968. Toen brachten de Good Old Stones in Engeland een album Back at Benkei uit. En daar stond een heel mooi nummer op. Het is blues, maar net ook niet helemaal. Maar het komt een beetje in de buurt. Het heeft hetzelfde sfeertje. En het is een heerlijk nummer om te spelen. Ik doe het vaak op de folksessie. Niet zo mooi als de Stones natuurlijk, maar wel dit nummer. No Expectations.

Applaus, applaus, applaus, applaus. En natuurlijk, natuurlijk applaus. Ja, Charlie, ze zijn klaar. Charlie, ze zijn klaar. Oké. Ga maar terug naar de kleedkamer. Neem een biertje. Steek nog een peuk op. En heb het goed samen. De Stones hoorde je hartstikke met No Expectations. We hebben die grote plas oversteken helemaal naar Texas. En in de Heart of Texas heb je Lubbock, een mooi plaatsje. En daar komen de Flatland Cavalry vandaan. En die spelen voor jullie No Shades of Green.

Flatland Cavalry, hoor je, heerlijke steady band is dat uit Lubbock, Texas. Gaan we weer terugvliegen over die grote plas, over Ierland heen naar Schotland. En dan gaan we naar de oostkust van Schotland. Want daar heb je de Noordzee, vlak daarna. En daar zijn allerlei mensen die daar geld aan willen verdienen. Olieboren in de Noordzee, de hele boel naar de Galamische helpen. Dat doen ze al jarenlang. En er wordt niks aan gedaan om die boel daar een beetje te redden nog. Doggy McLean probeert het wel met een protestsong daartegen. Northern Cowboy. Look here.

Dougie McLean, hoor je all the way from Scotland. Even kijken, even voor jullie agenda. Natuurlijk, morgen is vrijdag. Dan hebben we weer de pubtoestanden vanaf 5:00 middags bij Henry's Pub, bij het postkantoor in Ermelo. Allemaal van harte welkom voor een lekker stukje live muziek, een hapje en een drankje. Tot een nog zo lang het duurt. Meestal is dat 1:08 of zo, 8:30. Dan heb je verder, ja, zaterdag, nee, dat is volgens mij een besloten ding, daar ga ik niks over zeggen. Maar zondag in Hotel de Vossenberg in Vierhouten, vanaf 12:30 middags. Hartstikke lekkere Ierse muziek met mijn Ierse band Kades. En dan gaan we daar tot een, weet ik veel, 16:30 of zo gaan we daar een beetje spelen voor jullie. Hoop dat jullie erbij kunnen zijn. Ondertussen is hier aangeschoven Bredda Smit met haar Tin Whistle voor een heerlijk stukje aan het eind van 1:00. Here we go.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. This is...

Welkom allemaal, uurtje 2 AVJJ. Wij begonnen dit uurtje met eigenlijk een evergreen uit de eerste traditie. Maar dit was wel de extended version, want dit was veel meer tekst dan over het algemeen gebruikt wordt bij dit nummer. Dat is Sonny's Dream, waarin verteld wordt dat Sonny heel erg naar zijn moeder luistert en uiteindelijk helemaal verpietert op die farm daar ergens in Ierland enzovoort. Enzovoort. Eén bakkalender dus weer. De conclusie die je moet trekken, luister nooit naar je moeder. Goed. Point of No Rescue is een nummer wat door een Amerikaan uit de hardcore country hoek, zeg maar, gezongen wordt. Hell Ketchum.

Country, country, country. Met hoofdletters. Kom op jongens. Hellcatchim hoorde je. Dat is echt wel een beetje die Nashville sound. Maar dit was wel een positieve uitvoering, vind ik. Toch wel. Heel vaak vind ik het ietsje te gladjes allemaal. Wat daar vandaan komt. Maar dit kan ik nog net wel heel goed pruimen. Hellcatchim. Point of no rescue. Norah Jones maakt ongelooflijk veel muziek, al heel heel erg lang en op een hoge kwaliteit. En dat doet ze met haar Norah Jones bandjes. En ze heeft een soort hobbybandje, die noemt ze de Little Willies. En daar spelen ze hier Roll On.

Met Nora natuurlijk achter al die zwarte en witte toetsjes. Altijd heel relaxed komt dat over. De waanzinnig goede artiesten natuurlijk, mevrouw. Met haar companen in dit bandje, The Little Willies. Ga naar Bretagne, daar heb je een band die noemen zich Doolin, met een apostrofje erachter. Die spelen allemaal Keltische muziek, maar ook met heel veel Bretonse invloeden. Echt een rete goede band uit Frankrijk die dan Keltische muziek in het vaandel heeft staan. Sailing Across the Ocean.

fade-out. Weer een fade-out, maar dan wel een Bretonse. Die klinken net zoals die Engelsen, hoor. Daar gaan ze, de mensen van Doolin, all the way from Britannia. We gaan naar een plek waar je niet zo gauw onze muziek, om het zo maar eens even te zeggen, zou vermoeden, namelijk Berlijn.

Ja. Om eens maar heel erg verwaand te gaan klinken. Mijn persoonlijke zoekmachine die gaat door het leven met de naam Alex. En je hebt dan van Google moet je roepen. Hey, Alex, Alex, dat betekent... Nou, en dan een paar tellen later weet ik ongeveer wat het betekent. En in dit geval klopt het heel erg. Want 17 hippies, waar ik het net over had, dat stond voor veel en dan toch wat anders en zo. Dat was 30 jaar geleden, als ik nu net goed ben ingelicht door meneer Alex. Was dat toen de gedachte achter de naam van de band. Nou, zijn jullie volledig ingelicht? Dankzij Alexander van Blokland. Oké. Tom Morello en The Night Watchman. Tom Morello kennen wij natuurlijk van de Race Against the Machine. Stevig. Maar hij heeft ook zo zijn politieke achterkant en voorkant. Die hij graag naar voren wil brengen. En daar heeft hij een apart dingetje voor bedacht. En dat zijn dan die Night Watchmen. En dit is Save the Hammer for the Man.

Whisper Words of Freedom. Ja, die zouden meer uit moeten worden, die woorden, door heel veel mensen. Dit was Tom Morello, in ieder geval, die daar vol inging in dit prachtige nummer. Save the Hammer for the Man. Volgende is ook een mooie uitdrukking. Een Mary Chapin Carpenter die gaat dat brengen voor ons. En het is niet mis te vertalen. Het is gewoon shut up and kiss me.

0: your folk destination. This is FHJJ.
1: Nou, Mary Chapin, blijven we nog even in de Amerikaanse sfeer met de Traveling Wilburys. Ook alweer heel lang geleden natuurlijk. Dit nummer is toe te schrijven eigenlijk aan twee mensen die hier zich op geworpen hebben. Tom Petty en Bob Dylan, Skeeter en de Monkey Man.

Ook weer een fade-outje. Fade-outje. Seven Little Breeze. Naast mij aangetreden zijn de Chicks. En die gaan een beetje in de pop-folkhoek aan het werk. Dus een tikje buiten hun normale comfortzone. Maar daar draaien deze meisjes hun muzikale handjes ook niet voor om natuurlijk. Sleep at Night.

mooi uitdrukje. Het was een staand einde. En na al die fade-out vind ik dat wel heerlijk. Dankjewel, chicks, dat jullie dat gedaan hebben. Ga maar lekker een kopje koffie halen daarbij in de kantine. Dan gaan wij verder met Christy Moore. En dan gaan we het weer hebben over de echte mannen en de grote dingen in de Ierse pubs. Toen dat nog mocht, hè, dat is niet meer zo. Drinken mag nog steeds, maar roken, homa. Smoke and strong whiskey.

0: daar gaat Krusty. Zijn jonge broertje zat in uur 1. Toen zei hij, daar wil ik ook wel even meedoen. Dan zei hij, nou, oké, in uur 2 dan. Krijg jij een mooi nummer. Smoke It Strong Whiskey, Krusty Moore. We blijven een beetje in die rokerige omgeving hangen. In de 50e jaren was er een meneer, ga even opzoeken. Ik ben even zijn naam kwijt. Tex was zijn voornaam. Misschien wel Tex Williams. Ga ik even voor jullie nog via natuurlijk mijn steun en toeverlaten, Alexander. Even kijken hoe die man echt heet. In de 50e jaren een dikke vette hit. En dit is opgepakt nu door een paar jaar geleden door Dan Hicks in zijn Hot Licks. Die ook al niet meer spelen. Heel jammer. Maar het gaat over hetzelfde fenomeen. Smoke, smoke, smoke that cigarette.
1: A fella with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told. Kind of a guy that wouldn't even harm a flea. With me and a certain character met the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now it ain't 'cause I don't smoke myself.

echt het sfeertje. Sfeertje uit de 40 jaren, wat een vette hit was inderdaad van Tex Williams. 1947 hoorde ik dat van Alexander. Zo lang geleden alweer, niet voor te stellen. Maar dit is een leuke uitvoering van dit bandje. Volgende bandje ook, dat zijn de Chieftains. En dat is een oud nummer, dat gaat over het harde, maar ook wel gezellige leven van allerlei vissers daar in het oosten van Canada, bij Newfoundland. Squish Chicken Ground en die Larry O'Gaff.

Hele grote stap gaan we nog even maken van al het, het Keltische gebeurde naar Mexico. En daar hebben we natuurlijk de mariachi muziek, de heerlijke volksmuziek uit dat prachtige land. Een van de vertegenwoordigers daarvan is natuurlijk Linda Ronstadt met haar broertjes. Hebben prachtige albums uitgebracht. En dit is een nummer van een van die albums. Het is het Engelse The Lark, maar het is eigenlijk La Calandria.

0: Gracias, gracias, gracias Linda. De eindtune hoor je weer voorbij komen. Dat betekent dat we nog een heel klein tijdje hebben. Vergeet niet morgen naar de pub te gaan natuurlijk om 5 uur 's middags in het postkantoor bij Henry's Pub. Live muziek op zijn Iers natuurlijk. En dan misschien nog zien we elkaar in Vierhouten bij de Vossenberg. Waar ook weer Ierse muziek wordt gemaakt. En daar mag ik allemaal aan meedoen. Heerlijk. Jullie bedankt voor alles wat je hebt gedaan om te luisteren. Alexander, weer bedankt voor alles wat je gedaan hebt omdat die mensen konden luisteren. En nou, ik zou zeggen, maak er een mooie week van. Doe alles wat je mag doen. En geniet ervan. Tot volgende week. Dit was AVJJ.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. En dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. De N310 van Arnhem naar Elburg is in beide richtingen dicht tussen Arnhem en de afrit Schaarsbergen. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is het nieuws uit de regio.
9: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op donderdag 24 september organiseert de gemeente Putten opnieuw het Tech Beleef Event. Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven werken daarbij samen om circa 240 leerlingen uit groep 7 van basisscholen in Putten op een interactieve manier kennis te laten maken met techniek. Het evenement vindt plaats op het Fontanusplein en in de Aker. Tijdens het event presenteren 9 technische thema's de breedte van de sector. Lokale bedrijven laten leerlingen vooral zelf ervaren hoe techniek in de praktijk werkt, onder meer op het gebied van bouw, logistiek, energie, vervoer en innovatie. Met het programma wordt ingezet op het vroegtijdig enthousiasmeren van jongeren voor technische beroepen. Schuldhulpmaatje, een landelijke organisatie met getrainde vrijwilligers die mensen met schulden ondersteunen, is sinds dit jaar ook actief in Harderwijk. De zogeheten maatjes bieden begeleiding aan inwoners die moeite hebben met hun financiële situatie. Volgens berichtgeving van de Harderwijker Courant worden de vrijwilligers ingezet om inwoners thuis te bezoeken, gesprekken te voeren en hen te helpen de weg te vinden naar passende instanties. Samen met de hulpvrager wordt gewerkt aan het op orde brengen van de financiën en het voorkomen van verdere schuldenproblematiek. En tot slot, hulpdiensten zijn woensdagavond grootschalig ingezet bij een bedrijfspand aan de Reamuurstraat op industrieterrein Lorenz in Harderwijk. Bij Surface Solutions wordt onderzoek gedaan naar een mogelijk incident met een zure vloeistof. Het pand is door de Milieudienst verzegeld. De melding kwam rond 9:40 binnen, waarna onder meer brandweer, politie en een ambulance met spoed ter plaatse kwamen. Op basis van de eerste inschatting van de adviseur gevaarlijke stoffen werd besloten om het gebouw niet direct te betreden vanwege mogelijke risico's. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Veluwe FM.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nos.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land komen nog zware onweersbuien voor. Dat kan lastig zijn in het verkeer. Files met de meeste vertragingen in het midden van het land. Op de A6 Lelystad en Meloord. Bij Alfred Zwifterband nu een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. Vanaf Lelystad Noord rijdt het langzaam. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 20 minuten tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein de kop van 12 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Een stroomstoring heeft woensdagmiddag voor overlast gezorgd in het centrum van Putten. Door de storing zaten ongeveer 20 tot 25 huishoudens ruim 3 uur zonder elektriciteit. De storing ontstond kort voor 3 uur en trof meerdere straten, waaronder de Achterstraat, de Engweg en de Molenstraat. Ook bewoners in verschillende omliggende postcodegebieden werden getroffen. Netbeheerder Liander zette monteurs in om de oorzaak van de storing te achterhalen en te verhelpen. Rond 6:15 werd de storing als opgelost gemeld en kwam de stroomvoorziening voor alle getroffen adressen weer op gang. De gemeente Zeewolde wil vanaf de komende jaarwisseling een centrale professionele vuurwerkshow organiseren. Het college ziet dit als een feestelijk alternatief voor het landelijk verbod op consumentenvuurwerk dat naar verwachting op 1 augustus van kracht wordt. Met het nieuwe verbod mogen particulieren tijdens oud en nieuw geen vuurwerk meer afsteken. Het kabinet wil hiermee de veiligheid tijdens de jaarwisseling vergroten en overlast, schade en letsel terugdringen. Het college legt daarom een voorstel aan de gemeenteraad voor om 1 centrale vuurwerkshow te organiseren. Volgens de gemeente draagt een gezamenlijk evenement bij aan een veilige en gecontroleerde viering van de jaarwisseling. En tot slot, minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan heeft maandag een werkbezoek gebracht aan Putten. Het bezoek stond in het teken van de actuele discussie rondom permanent wonen op vakantieparken. Tijdens het bezoek sprak de minister met vertegenwoordigers van de gemeente, netwerkpartners, recreatieondernemers en bewoners. Daarbij werd onder meer gesproken over de mogelijkheden en uitdagingen rondom permanente bewoning van recreatieparken. De minister voerde gesprekken met Nico Lamboy, die tevens voorzitter is van de stuurgroep Vitale Vakantieparken. Ook vertegenwoordigers van Hiswa Recron en Vereniging van Nederlandse Gemeenten namen deel aan de gesprekken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van de avondspits heen, maar nog 80 kilometer file in onze regio. In het oosten van het land nog stevige onweersbuien. 40 minuten vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord, want er gebeurde een ongeluk bij Swifter Band. Vanaf Lelystad Noord 6 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging bij Zevenaar. Als je over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland rijdt, kom je in 8 kilometer file vanaf Arnhem Noord. A50 Arnhem-Oss bij Vaassen, 8 kilometer file vanaf Beekberg, een kwartier oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Nijmegen en op de N309 Dronten-Epe bij Epe. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet, Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: daar. Ja. Oh ja.
1: Dit is Raadstaal, een politiek programma met Anneke Immink en Henk Eisenga.
2: Welkom. Fijn dat u weer op ons heeft afgestemd op Veluwe FM en de afdeling Harderwijk. En we gaan u weer even een beetje op de hoogte brengen wat de afgelopen week in de politiek Harderwijk is gebeurd. En zeker over de formatie, maar dat duurt allemaal vrij lang, Henk.
0: Henk. Ja, ik moet nog even met de techniek bezig, Anneke.
2: Ja, want dus. Johan, onze technicus, die is 2 weken naar Frankrijk, die heeft een heerlijke vakantie. En ja, een waarnemer kon we niet vinden. En toen zei Henk, en dat vind ik heel, heel dapper van hem, ga ik doen. De eerste keer in zijn leven dat hij de techniek doet. Nou, dat vind ik fantastisch. Vanavond hebben we een gast, 1 gast maar. En dat is Wim Cederel van Endura. Die is al 10 jaar... directeur en die gaat neemt nu afscheid als directeur. Maar je blijft ook nog een beetje. Hoe zit dat allemaal, Wim? Welkom in ieder geval. Fijn dat je in onze uitzending bent.
3: Dank je voor de uitnodiging. Ja. Kijk, Endura is toch een klein beetje mijn kindje.
2: Ja.
3: En ik wil gewoon betrokken blijven bij hoe Endura zich doorontwikkelt. Het werk is nog niet klaar. En we hebben fantastische mensen binnen het team, maar het is fijn om iets te blijven doen. Wat dat iets is, ja, dat is allemaal een beetje in ontwikkeling. Maar ik wil graag bij Endura betrokken blijven.
2: Ja, maar in ontwikkeling, maar wat zou je het liefst willen?
3: Nou, kijk, waar ik energie van krijg, en het leukste is als je zeg maar mag kiezen van wat je wil gaan doen. Waar krijg je energie van? Dan krijg ik energie. Van nieuwe projecten bedenken, nieuwe projecten ontwikkelen, kijken, mensen bij elkaar brengen. Dat vind ik erg leuk. En daar zijn we nu ook mee bezig, nog steeds. Ja. Ook al is net congestie er, dan kunnen we niet veel. Ja, maar daar kan ik zo wat voorbeelden voor geven. Ja. Maar we zijn nog steeds aan het kijken van, zouden we nog meer samen in Harderwijk kunnen doen?
2: Want hoeveel moet er nog gebeuren?
3: Oh ja, kijk, als we alle energie die we in Harderwijk gebruiken ook samen op willen wekken.
2: Ja.
3: Dan mogen er nog wel 30 windmolens bij.
2: 30?
3: Ja, dus dat gaat niet gebeuren.
2: 3 geeft al een probleem.
3: Ja, dat weet ik. Ja. Maar zeg maar, de energie die wil elkaar. Zeker als ook alle auto's elektrisch worden. Zeker als heel veel bedrijfsprocessen worden geëlektrificeerd.
2: Ja.
3: Dan moeten we nog veel meer energie opwekken dan dat we nu doen met de zonnepanelen. Ja. En misschien met windmolens.
2: Ja.
3: Maar er is altijd wel weer ruimte om nieuwe dingen te doen. Een voorbeeldje noemen. Energie opslaan. Accu's. Daar zijn we nu over aan het nadenken. Aan het kijken waar kunnen we een accu in gaan zetten. En hoe kunnen we die terugverdienen. Maar ook we zijn in gesprek met een organisatie om te kijken of we de stroom die we hier opwekken in onze zonneparken ook lokaal echt kunnen gebruiken.
2: Maar dat gebeurt toch al?
3: Dat gebeurt inderdaad al met een paar zonneparken, maar nog niet met allemaal.
2: En waar gaat dan de rest naartoe?
3: De rest. Op dit moment gaat het gewoon naar een energiemaatschappij. En we willen dat ook graag gewoon lokaal bij een organisatie. En laat ik gewoon een organisatie noemen. Het ziekenhuis hier gebruikt heel veel energie.
2: Ja.
3: En we zouden het fantastisch vinden als die ook Harderwijkse energie en Harderwijk opgewekte energie gaat gebruiken.
2: Ja.
3: Dat willen we ook heel graag. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. En dat zijn natuurlijk prachtige ontwikkelingen om het lokaal op te wekken en ook lokaal echt te gebruiken.
2: Ja.
3: En dat zijn dingen waar ik energie van krijg. En daar blijf ik graag mee bezig.
0: Maar dat betekent bijvoorbeeld het ziekenhuisenergie, dat er bij het zonnepark daar een groot bord komt. Als u in het ziekenhuis ligt, komt hier uw energie vandaan.
3: Ja, in ieder geval overdag als de zon schijnt, kun je er dan vanuit gaan. Ja. Dat als je in het ziekenhuis ligt, dat de stroom die nodig is om jou daar te verzorgen, die komt dan uit het zonnepark hier in Harderwijk.
2: Ik was vanmiddag in Sint-Jansdal en daar zijn ze weer aan het bouwen. Gigantisch.
3: Ja. Ja, nee, dat klopt.
2: Ongelooflijk.
3: Nou, Lelystad wordt natuurlijk ook zometeen vernieuwd. Dus
2: en kan daar ook de stroom naar Lelystad?
3: Dus de stroom kan ook naar Lelystad toe.
2: Ja.
3: Dus in die zin zijn we toch elke keer weer aan het kijken. Hoe kunnen we het nog slimmer inrichten? Hoe kunnen we de Harderwijkse opgewekte energie ook in Harderwijk echt allemaal gebruiken? Tegen normale prijzen. De tussenhandel ertussen uithalen. Ja. En gewoon op die manier Harderwijk, zeg maar, een stukje zelfvoorzienend maken.
2: Maar jullie kunnen concurreren met collega's.
3: Tuurlijk.
2: Ja.
3: Als je de marge ertussenuit haalt, dan is dat heel goed te doen.
2: Ja. Nou, dat is wel bijzonder voor Harderwijk, toch?
3: Dat zou leuk zijn, toch?
2: Ja.
3: Ja. Ja. Dus ik loop misschien een beetje voor de muziek uit. Maar in ieder geval, dit zijn wel dingen die mij energie geven, waar ik graag mee bezig ben.
2: En ik woon hier dichtbij.
3: Ja.
2: Krijg ik dan in de toekomst ook?
3: Ja, nou kijk, dat is een ander punt. We zijn ook bezig met het opzetten van een energiegemeenschap. En wat betekent dat? Dat betekent dat je met elkaar energie kunt gaan delen. En heb je wel zonnepanelen, maar je bent niet thuis en de energie die gaat dan zeg maar het net op. Ja. Die zou je ook kunnen leveren tegen een hele beperkte prijs aan je buurman. Die op dat moment geen zonnepanelen heeft en ook graag in Harderwijk opgewekte energie wil gebruiken.
2: Maar andersom ook, ik heb geen zonnepanelen en mijn buurman wel.
3: Dus als hij het over heeft,
2: als
3: jullie allebei toetreden tot die energiegemeenschap.
2: Ja.
3: En daarin, ik noem wat, daar doen we een kleine bedrijfjes in, daar doen we 100, 200 particulieren in. De ene heeft wel zonnepanelen, de andere heeft geen zonnepanelen. De ene gebruikt 's nachts stroom, de andere overdag. Nou, en dan met elkaar probeer je optimaal die stroom te verdelen. En dat is heel leuk om weer door te ontwikkelen binnen Endura. Dus de eerste proeven worden daarmee gedaan in Nederland. He, want laten we eerlijk zijn, laten we één puntje noemen. Als er alleen maar zonnepanelen in het project zitten, of in de energiegemeenschap zitten, hoe doen we dat dan 's nachts?
2: Ja.
3: Dus daar moet je ook met elkaar over nadenken. Dus dan moet er wat bijgekocht worden. Of je moet op de een of andere manier moet je een accu eraan koppelen. Er zijn allemaal zaken die uitgezocht moeten worden, nu uitgeprobeerd worden. Ik weet dat ze in Bunschoten, daar doen ze nu een proefje met de eerste 10 mensen in die gemeenschap. Om te kijken hoe gaat dat werken, waar lopen we allemaal tegenaan. En hoe kunnen we dat oplossen, zodat we dat volgend jaar groots uit kunnen rollen. Ook in de rest van Nederland.
2: Heb je enig idee wanneer er Harderwijk komt?
3: Ja, ik denk dat we volgend jaar de eerste energiegemeenschap in Harderwijk op gaan starten. En dat doen we dan waarschijnlijk. Wij hebben nu een aantal mensen die nemen energie af bij Endura van de maatschappij die heet OM. OM Nieuwe Energie, dus een coöperatie.
2: Ja.
3: Die zonder winstoogmerk probeert dus ook energie.
0: Maar net als Vattenfall en SZ-regel, maar dan
3: OM, die koopt bij ons de energie op.
2: Ja.
3: En die verdeelt het dan in Harderwijk. We hebben nu een 50-tal mensen die bij ons die stroom afnemen. Misschien kunnen we daar zo meteen de eerste energiegemeenschap mee gaan vormen.
2: Ja.
3: Want voorlopig is het wel zo dat je allemaal bij dezelfde energiemaatschappij moet zitten. Want anders is het dan natuurlijk wel een heel gerekend.
2: Ja, anders wordt het wel gedoe.
3: Want het wordt allemaal per kwartier afgerekend. Nou, als die data allemaal verdeeld moeten worden over de verschillende,
2: dan
3: heb je een hele grote computercentra nodig.
2: Maar kan dat niet per dag of per week?
3: Nee, dat gebeurt tegenwoordig allemaal per kwartier.
2: Goed.
3: En waarom? Omdat de stroom die 's avonds tussen 6 en 8 wordt gebruikt, is wat duurder dan die 's nachts wordt gebruikt. En als 's middags de zon schijnt en de wind waait, dan heb je ook een hele goedkope stroom 's middags.
2: Ja.
3: Dus daar zit best wel een verschil in.
2: Ja.
3: Dat ook gewoon uitwerking krijgt in de prijsvorming, maar ook in onderlinge verrekening.
2: Maar daar heb je wel prachtige computerprogramma's voor.
3: Klopt. Ja. Maar daar zijn ze nu de eerste testen mee aan het uitvoeren.
2: Ja,
3: zodat we dat volgend jaar echt uit kunnen gaan rollen. Dus aanhaken bij OM zou ik zeggen. Als je toch de keuze wil maken om lokale energie op te gaan gebruiken. Dan zou ik zeggen, kijk ook eens even bij de prijzen van OM Energie. Dat kan op onze website. Maar je kan ze ook gewoon in Nederland vinden. Ze doen trouwens niet mee aan al die vergelijkingssites. Want het gaat weer om wat meer dan alleen maar de prijs. Het gaat ook om de gedachte.
2: Ja.
3: Hey, hoe gaan we samen?
2: En het doel wat je met elkaar wilt bereiken.
3: Klopt.
0: Ja. Maar dan moet je niet de stroom 2 keer zo duur maken bijvoorbeeld. Hè?
3: Dat klopt. Hè. Dus het is niet zo. Maar dat is het ook niet. Hè. Het is ook helemaal niet 2 keer zo duur. Het is gewoon een middenmotor als het gaat over de prijs. Het is geen prijsvechten. Je krijgt ook geen welkomstbonus en dat soort dingen. Want ergens moeten die betaald worden.
2: Tuurlijk.
3: Het is gewoon een prijs waarvan je weet van, kijk, de aandelen van, laten we heel simpel zeggen, de aandelen van Essent, dat is Duitsland, hè, dat is een Duitse organisatie. Vattenfall is Zweeds, Eneco is Japans, Engie is Frans.
2: Zo.
3: Nou, en daaronder hangen allemaal allerlei andere budgetmaatschappijen die weer onderdeel zijn van, met een andere naam enzovoort. Als je wilt dat we dat in Nederland zelf weer op gaan bouwen, kun je eens gaan kijken naar OM of Energie van Ons, ook zo'n coöperatie die het gewoon Nederlands wil laten zijn.
2: OM, gewoon OM?
3: OM, Nieuwe Energie.
2: Oké, ik ga naar kijken.
0: Wim, nog eens een ander puntje. Het bewaren van energie, hè? Dus de energie wordt overdag opgewekt, dan kun je dan 's avonds gebruiken. Batterijen dus, daar praat je over. Doet Endura daar nog wat aan?
3: Nou, in zoverre dat we onderzoeken of we dat op dit moment in kunnen gaan zetten bij bijvoorbeeld bedrijventerrein. En kunnen we daar de stroom die wij overdag opwekken met Zonnepark Harderwijk, 's avonds bijvoorbeeld in vrachtwagens laden. He, dus we zijn aan het kijken.
2: Vrachtwagens?
3: Ja, elektrische. Er komen zometeen ook steeds meer elektrische vrachtwagens. Vrachtwagens die een actieradius hebben van 600
2: km. Die opgeladen moeten worden.
3: Ja, zeg maar die geen dieselmotor meer hebben. Nee,
2: Henk, laat me niet uit.
3: We doen geen bakje met elektriciteit.
0: Nee.
3: We hebben
2: we laden in een vrachtwagen.
3: Ja, ik snap het. Ja, sorry. Dan druk ik me niet goed uit. Maar het zijn vrachtauto's die gewoon elektrisch aangedreven worden. En die hebben al een actieradius zometeen van 600-700 kilometer. Gemeentes gaan
2: is dat
3: steeds
2: veel?
3: Meer eisen. Ja, dan kunnen de meeste vrachtwagens goed mee uit de voeten.
0: Ja, ja. Dat is...
3: Kijk, als je in Nederland van noord naar zuid rijdt, dat is 400 kilometer.
2: Ja.
3: 200 heen, 200 terug. Dus als je 600-700 kilometer hebt, dan kun je eigenlijk gewoon de hele dag rijden. Maar die moeten 's nachts opgeladen worden.
2: En hoe lang duurt dat dan?
0: Het opladen.
3: Dat opladen, dat is heel snel. En dat kan tegenwoordig met die superchargers. Dan is het gewoon 4-5 uur en dan zitten die dingen weer vol.
2: Vind je dat super snel?
3: Nou, als je er 's nachts gewoon de tijd voor hebt.
2: Ja, ja.
3: Nee, maar kijk, als je hem overdag op moet laden, die superchargers, dan is dat inderdaad. Ik weet niet hoe groot die acties precies zijn.
2: Nee, maar
3: die vraagt maar van reguliere auto's in dit moment, mobiliteit. Gewoon mijn ID3 of een Tesla, daar zit je met 20 minuten weer 80% gevuld.
2: Ja.
3: Dat is prima.
2: Ja.
3: En dat met vrachtwagens, ik weet niet hoe lang dat duurt, hoe groot die accu's zijn, die batterijen zijn. Zal iets langer duren.
2: Maar die lui moet ook slapen.
3: Daarom. Dus zo zijn we wel aan het kijken. Kunnen we de zonnestroom die we overdag opwekken ook 's nachts ergens ingezetten? Want de prijs die we er overdag voor krijgen is heel beperkt.
2: Ja, want daar heb je natuurlijk meer aanbod. Maar in de winter is het natuurlijk weer minder.
3: Dat klopt. Maar dan wekken we ook minder op.
0: Zullen wij even naar de muziek gaan luisteren? Eens kijken of dat gaat lukken, Anneke.
2: Ja.
0: Met Home Again. En dan moet ik... Ja, ik ga het al doen.
2: Ik heb alle vertrouwen in.
0: Nou, ik zou de vertrouwen even uitkijken met het vertrouwen.
2: Ik hoor nog niks.
0: Nee, ik hoor nog helemaal niks. En die zou toch al echt wel moeten horen. Nou, dat is weer heel lastig, dus toch maar even doorpraten.
2: Ik hoorde wat.
0: Ja, maar dat was de gids.
2: Oh.
0: We praten nog even door met Wim Sindel. Zo meteen kijk ik nog wel even een keertje, dus hoe dat precies gaat. Wim, hoe is de samenwerking met de gemeente? Want ik bedoel, jullie zijn een zelfstandige corporatie. Jullie hebben eigenlijk niks met iedereen te maken. De leden bepalen. Hoeveel leden hebben jullie ongeveer?
3: We hebben ongeveer 500 leden.
0: En die hebben regelmatig algemene vergadering. En die vertellen,
3: volgende week dinsdag.
0: En die vertellen wat er gebeuren moet.
3: Nou, ik denk dat het bestuur komt met voorstellen en dan zegt de leden ja tegen.
2: Ja.
3: En natuurlijk, de leden kunnen altijd inbrengen. Maar meestal werkt het zo dat het bestuur komt met voorstellen, ideeën en de goedkeuring van vraagt aan de leden.
2: Maar ik denk dat die leden ook wel enthousiast zijn en daarmee begaan zijn, want anders word je geen lid.
3: Klopt. Dus zo werkt het ook. En dat is tot nu toe altijd, laat ik zeggen, een groot feest is een groot woord. Maar in ieder geval altijd heel positief en ondersteunend aan elkaar.
2: Ja. Ja.
3: Dus dat loopt gewoon door.
2: Wat ga je het meest missen om de dagelijkse leiding te hebben?
3: Mijn aanjagerschap. Dus ik vind het heerlijk om dingen aan te jagen en te initiëren. En een beetje voor de muziek uit te lopen en te kijken of ik dingen kan starten.
2: Ja.
0: Maar als je voor de muziek uitloopt, dan hoor je de muziek niet zo goed. Dan kun je nooit eens genieten van de muziek.
3: Ja, maar ik loop er vlak voor. Ik loop er vlak voor. Dus het is zo dat ik de kilometers vooruit loop. Maar ik zit in de buurt. Nou, dat is wel een puntje, Henk, wat je terecht zegt.
0: Ja.
3: Want niet iedereen zegt wat ben ik enthousiast over die transitie waar we met elkaar in zitten. De portemonnee regeert. Ja, als je nu kijkt, het hele inval in Irak heeft de gas- en benzineprijzen enorm opgedreven. En nou is iedereen in één keer weer wakker. En dan zeggen ze toch, moet ik zonnepanelen kopen toch? Hè? Want nu met die dure gasprijzen. Maar als de gasprijs straks weer daalt, dat doet hij niet. Maar dan is in één keer weer, zonnepanelen, is dat nog wel nodig of niet? Dus de portemonnee is heel belangrijk. Dus daar moeten we ook aan werken. Maar ik denk dat we uiteindelijk met hoge prijzen blijven zitten van de fossiele industrie, fossiele brandstoffen. En dat het heel slim zal zijn als we van wind en energie en zonne-energie maximaal gebruik gaan maken.
2: Ja. Waarom denk je dat die gasprijzen niet dalen, hè? Als dat toch weer wat rustiger wordt?
3: Er is volgens mij zoveel onrust gecreëerd en zoveel vernield in het Verre Oosten, in het Midden-Oosten, dat het nog jaar duurt voordat het weer opgebouwd is. Ja. En ik verwacht
2: en
3: dat dat nog
2: jaar... Er is nog geen einde aan die oorlog.
3: Nee, ook nog niet. Nee. En mijn verwachting is dat het nog jaren kan duren. Dat hoor ik ook zeg maar van de deskundigen.
2: Ja.
3: Voordat alles weer hersteld is en we weer genormaliseerde prijzen hebben. Maar dan nog kun je stellen, moeten we niet kijken of dat we minder fossiel kunnen gaan gebruiken.
2: Ja.
3: Dus los van de oorlog daar of niet, het zou voor de wereld beter zijn als we minder olie de lucht in verbranden. En meer met gewoon de gaven van de zon en de wind gebruik maken.
0: Ja. Zo dat echt experts zich zeer grote zorgen maken over de toekomst. Onze jaren zal het wel doorgaan, maar de kinderen en kleinkinderen. Ik weet niet wat voor zomer krijgen, maar als ik in 3 weken 35 graden heb, dan weet je weer wat het is.
3: Ja, klopt. Dat is ook wel mijn zorg. Dat we daar te weinig mee bezig zijn. Dat we eigenlijk de wetenschap aan de kant zetten. Zeggen, weet je wat, zal wel flauwekul. En er zijn ook wetenschappers die dat... Die klimaatontkenners, zoals ik even makkelijk samenvat.
2: Ja. Die lopen ook in de Haag rond, hè?
3: Die lopen ook in de Haag.
2: Ja, en
3: ook
2: die hebben voor het zeggen.
3: Lopen overal rond. Ja. En dat maakt me echt grote zorgen.
0: Lopen ze ook bij de gemeente Harderwijk rond?
3: Nee. Nou, je vroeg naar de samenwerking met de gemeente Harderwijk.
0: Precies.
3: Ambtelijk gezien is het nog nooit zo goed geweest als nu. Dus als ik de samenwerking met de afdeling duurzaamheid is gewoon heel open zijn we naar elkaar met alle activiteiten die we ontwikkelen. En is heel plezierig en constructief. We zijn natuurlijk wel benieuwd hoe zometeen de politiek hier weer uit gaat zien. Want het is een beetje een andere
2: nieuwe
3: agenda.
2: Coalitie.
3: Ja. Nieuwe coalitie.
2: Ja.
3: Als dat wordt gemeentebelang zoals nu lijkt, VVD, ChristenUnie en CDA. Ja, dan valt toch wel een belangrijke steunpilaar voor Enduro. Zijn de Martijn Pijnenburg van D66 valt weg. En dat is jammer. Dus ik ben benieuwd hoe dat er dan uit gaat zien. Kijk, laten we ook eerlijk zijn. Onlangs is er ook discussie geweest in de Raad over de windmolens in Harderwijk. Moet er weer geld beschikbaar komen voor de verdere onderzoek naar windmolens? En toen hebben ze toch gezegd, ja, dat gaan we proberen. En ook de partijen die wat meer aan de kritische kant zitten, zeg maar, over duurzaamheid, hebben daar ook ja tegen gezegd. Een ander aspect is, we hebben vorig jaar subsidie gekregen van de gemeente voor energiemaatjes, fixers, coaches enzovoort. Daar was de grootste partij in Harderwijk was daar best wel heel kritisch over.
2: Ja.
3: Als we hem nu spreken, is hij heel positief.
0: Ja.
3: Dus in die zin, wij moeten ook zorgen dat de mensen goed geïnformeerd zijn.
2: Dat is natuurlijk heel belangrijk, hè?
3: Zodat ze ook op basis van de juiste informatie de goede keuzes kunnen maken.
2: Ja.
0: Maar ik bedoel, de resultaten zijn er ook naar.
3: De resultaten zijn erg goed. We halen absoluut onze doelstellingen ruim.
0: En die doelstellingen, dat is om mensen het huis te laten isoleren, adviezen geven enzovoort.
3: Klopt. En ook mensen helpen hè, met tochtstrippen, folie achter de radiator enzovoort. En we worden steeds meer in die zin een begrip in Harderwijk als het gaat over de verduurzaming. Met mensen helpen met verduurzamen.
2: Had je dit verwacht om dit in 10 jaar te kunnen bewerkstelligen?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik er 10 jaar geleden mee begon, wist ik niet precies waar het zou eindigen.
2: Nee.
3: Laat ik ook eerlijk zijn daarin. We zaten veel meer aan de projectenkant.
2: Ja.
3: Dus hoe kunnen we voorkomen dat projectontwikkelaars hier zometeen windmolens bouwen en dat wij er last van hebben en zij de lusten? Dat was in eerste instantie onze gedachte. Daar zaten we veel meer aan de kant van, dat gaan we gewoon zelf doen in plaats van dat we dat door anderen laten doen. En dat het nu een doorontwikkeling heeft gemaakt ook richting coaches enzovoort, dat had ik niet meteen verwacht.
2: Nee.
3: Maar ik vind het wel fantastisch zoals we dat nu doen. En steeds meer mensen die vragen bij ons advies aan. En dat gebeurt allemaal gratis. Dat wordt allemaal door de gemeente mogelijk gemaakt. Laten we ook eerlijk zijn daarbij. Ja. En in die zin worden we steeds een grotere familie.
2: Ja.
0: Maar Wim, je gaat nu met pensioen.
3: Ja.
0: Ga jij dan gewoon daar...

0: Maar ik wil niet meer de trekker zijn.
1: Nee,
0: het gezicht zijn. En dat mogen anderen gaan doen.
2: Ik ben ook benieuwd naar, maar dan ga ik even terug in het verleden. Je was directeur van de bank.
0: Ja.
2: En hoe kom je dan op de gedachte om zoiets als Endura op te richten?
0: Nou, de gedachte is ontstaan hier in het gemeentehuis, zal ik je eerlijk zeggen.
2: Ja.
0: En ik was hier op een avond over windenergie in Harderwijk. Het was georganiseerd door Team Duurzaamheid van de gemeente. En daar waren een aantal voorbeelden en één daarvan raakte mij. En dat zijn voorbeelden in de trant van een dorpje in Friesland, waar drie boeren en 20 burgers wonen. Die hebben samen één dorpsmolen. Als die dorpsmolen na een jaar of 10, 15 is afgelost bij de bank, gaan alle revenuen naar het dorp toe.
2: Jeetje.
0: En dan kan het schoolplein onderhouden worden. Dan kan de bibliotheek, als die er zou zijn, nieuwe boeken krijgen. En dan komen de revenuen van zo'n project toe aan de gemeenschap. En dan is Harderwijk natuurlijk groter dan drie boerderijen en 10 burgers.
2: Ja, kun je zeggen.
1: Maar het aantal boerderijen zal niet veel meer zijn.
0: Nee, dat klopt. Maar het principe is voor mij hetzelfde.
2: Mooi verhaal, Wim.
0: Ja, dat heeft mij toen geraakt. En zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen, ook in Brabant. Dat mensen zeggen, goh, die windmolen die er komt van die projectontwikkelaar, kunnen we dat niet zelf? Schouders eronder en gaan. En ja, dat sprak mij zo en dat raakte me zo. Plus natuurlijk de zorg die we moeten hebben voor de schepping. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat we er op dit moment gewoon te weinig voor doen. En daar is dit een onderdeeltje van, of zou het een onderdeeltje van kunnen zijn. En daar wilde ik me sterk voor maken. En nou, dat sloot goed aan bij de ontwikkelingen binnen de bank. De bank was enorm aan het veranderen. Die trok wat weg uit de samenleving. Is er nog een kantoor naar de wijk? Ja, er is nog wel een kantoor naar de wijk.
1: Van de Rabo, ja.
0: Van de Rabo. Ja,
2: maar, maar verder niks meer.
0: Verder is er niks meer.
2: Nee, SNS.
1: Jawel, er is nog wel enkel kantoor.
0: Ja. Dus je zag gewoon dat de bank ook wat meer digitaliseerde en afstand nam van. Terwijl ik juist midden in die samenleving wilde opereren.
2: Ja.
0: En dat past bij mij. En daarom was het een prima moment om even te zeggen, goh, pas op de plaats, bank, ontwikkel lekker door.
2: Ja.
0: Ik ga nu echt doen waar mijn hart ligt.
2: Dat is goed gelukt.
0: En daar gaan we nog eens 10 jaar tegenaan. En dan zien we wel hoe precies zal eindigen.
2: In je eentje red je dat natuurlijk.
0: Nee, we hebben geweldig
2: moet wel
0: team.
2: De goede mensen ook.
0: We hadden geweldig bestuur. Ruud en Hendry. Dan noem ze allemaal maar op, Henk. Dus we hebben echt geweldige mensen gehad die zich daar mee bemoeiden en de schouders onder zetten.
1: Maar Wim, voor jou is het natuurlijk wel mooi dat jij vroeger, toen je nog jong was, zo'n goede brede opleiding hebt gehad, hè? Waardoor je dit allemaal kon doen.
0: Ja, had weinig te maken met wind en energie. Ja.
1: Nee, maar goed.
0: Ik heb Hoge Lammerschool in Dronten gedaan.
2: Oh.
0: En dat was Henk docent.
1: Iets later hoor, hij was eerder.
2: Hij vist naar een complimentje, Wim.
1: Nee, want ik heb hem geen les gegeven.
2: Oh.
1: Nee.
0: Dus dat was een moment voor mij. Nee, maar dat heb ik een bepaalde basis gelegd. Maar kijk, dat gaat verder. Ik was ook voorzitter van de studentenvereniging daar.
2: Ja.
0: Ik was voorzitter van de feestcommissie.
2: Ja.
0: Dus
1: toen liep je niet voor de muziek uit, hoor.
2: Nee.
0: Maar in ieder geval, toen was ik ook wel actief en betrokken bij wat daar gebeurde.
2: Ja.
0: En zo zit ik blijkbaar in elkaar en vind ik het leuk om mijn schouders eens onder te zetten. Ja.
1: Sommige mensen zeggen dat ze meer bij de bestuurslidmaatschap van de studentenvereniging hebben geleerd dan op de hele school.
0: Nou, dat zal ik niet zeggen, maar in ieder geval, het heeft wel geholpen bij mijn vorming.
2: Een feestcommissie zeker, toch?
0: Ja.
1: Nou ja, Wim kan goed organiseren, dat leer je wel, dat soort dingen allemaal wel.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, en ik heb er ook leren basketballen.
2: Oh, nou, je hebt de lengte mee.
0: Ja, dus ik ben jaren ook voorzitter geweest van de basketbalvereniging in Harderwijk.
2: En basketbalde je nog?
0: Nee, ik ben 67, Anneke. Nee, ik ben gestopt. Je hebt tot mijn 40ste gebasketbald.
2: Oh.
0: Dat was goed.
1: Nou ja. Wim, jij hebt vergadering zometeen.
0: Ik ga vergaderen.
1: We praten een half uur vol.
0: Ja, wel heel fijn om even mijn verhaal te kunnen doen zo bij jullie. Ik hoop dat de muziek het zometeen gaat doen.
1: Jawel, ik denk het wel.
0: Okay.
1: Maar als jij weg bent, dan komt de muziek. En jij loopt voor de muziek uit. Dus
0: Zo
1: gaat dat.
2: We hebben nog één vraag. Je blijft als bestuurslid bij Endura actief. Betekent dat wanneer je toch een nieuw project hebt, hier nog eens langskomt?
0: Dat zou zomaar kunnen. Dat, dus als dat interessant is, bijvoorbeeld die energiegemeenschappen, wat heel interessant voor Harderwijk zou kunnen zijn.
2: Ja.
0: Lijkt me erg leuk om er wat over te vertellen.
2: Oké, dan nemen wij hier nog geen afscheid en dan zeggen we tot de volgende keer.
0: Ja, dank u wel. Goeie
2: bedankt voor nu.
0: Vanavond. Dank je wel.
1: Ja, wij gaan luisteren naar muziek, naar de Tembla.

0: Ja, de muziek ebt weg. En Henk, heb je nog wat nieuws kunnen vinden deze week? Is er nog wat gebeurd?
1: Nou ja, er gebeurt heel veel, maar of het allemaal het waard is om op ons nieuws te zetten, is de vraag natuurlijk.
0: Ja.
1: We beginnen natuurlijk met de coalitievorming.
0: Hoe Daar ver is dat nu?
1: Nou, in zoverre dat de gemeentebelang, VVD, ChristenUnie en CDA met elkaar gaan praten over een coalitie. En ze hebben bedacht dat het vertrouwen genoeg is om een coalitie te smeden. En dat zijn ze nu aan doen. Mark Lange is nu de formateur. Maar zoals bekend liggen er best wat forse meningsverschillen over sommige punten. De windmolens hebben het over gehad, parkeren.
0: Ja.
1: Dus het is de vraag hoe dat gaat worden. En sommige mensen zitten echt te wachten. Kan ik nou wel of niet wethouder worden? Maar ja, dat is nog even wachten.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk bekend dat Mark de Lange ook ambities heeft om wethouder te worden. Dus het ziet er goed uit, denk ik.
0: Ja.
1: Woningen en statushouders, altijd belangrijk. 45 mensen hebben dit jaar onderdak gekregen in Harderwijk, een huis gekregen. 68 anderen dienen dit jaar in Harderwijk nog een woning te krijgen volgens de regels van de overheid, die er al heel lang zijn.
0: Ja.
1: Heeft niks bespreidingswet te maken, is gewoon voor elke gemeente moeten zoveel, gezien de grootte, als statushouders opvangen.
0: Maar zijn die woningen?
1: Nou ja, de gemeente heeft natuurlijk twee belangrijke dingen. Behalve de statushouders hebben ze natuurlijk ook nog de mensen die een woning zoeken al heel lang.
0: Tuurlijk.
1: En ook urgente woningzoekers. Ja. Zullen we zo meteen misschien, als we tijd hebben, nog eens even over praten. Want er spelen natuurlijk nog wel een paar dingen die de zaak wat breder maken. Het moet nog in de raad, maar de commissievergadering wees uit dat vergroening van de Lorentstraat wel zal doorgaan. Op dit moment zijn er twee kanten fietspads. Ja. Het ene fietspad wordt nooit gebruikt, want als jij naar de Lorentzenstraat gaat onder het tunneltje door, blijf je gewoon naar links fietsen.
0: Links. Ja.
1: En dus die rechterkant kan er gewoon uit. En daar kun je heel veel groen neerzetten als je het gaat optellen over een kilometer lange weg.
0: Dan en dat gaat gebeuren.
1: En dat gaat waarschijnlijk gebeuren. De raad is in principe, althans de commissie is voor, dus de raad zal ook wel voor zijn. En ook de bedrijven in de buurt is gevraagd, misschien kunnen jullie wat meer vergroenen. En daar hebben ze ook een worst voor gehouden, 50% subsidie van de gemeente. Nou, dus dat zou mooi zijn.
0: Dat is een goede zaak.
1: Ja. Het sociale domein. Jij weet er alles van, hè?
0: Ja.
1: Zo heet dat tegenwoordig bij de gemeente. Alles wat te maken heeft met ondersteuning van de inwoners die dat in meerdere mate nodig hebben. Maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, huisaanpassingen, maar ook financiële ondersteuningen zoals bijstand. Hè? Je kunt niet bedenken, echte zorg doet de gemeente niet. Dat doet ziekenhuizen en dokters zo.
0: Ja.
1: Maar het welzijn en alles eromheen, jeugdzorg, belangrijk. Voor gemeentes blijft het de moeilijkheid hoe ze iedereen kunnen bereiken.
0: Dat is altijd het grootste punt.
1: Harderwijk, Ermelo en Zeewolde gaan nu SLT's opzetten.
0: En wat is dat?
1: Stevige lokale teams. En laagdrempeligheid is het toverwoord. Maar ook bijvoorbeeld om zoveel mogelijk één vast aanspreekpunt te hebben. Ja. Dit zijn andere plaatsen. Hebben ze het al? Van sociale teams of wat dan ook, hoe die heten. Ja, de ene keer loopt het wel goed, de andere keer niet. Ja. Zoals altijd met die mooie organisaties. Uiteindelijk gaat het om de mensen die er zitten. Heb je op de goede plaatsen goede mensen zitten?
0: Exact. Maar dit is natuurlijk al jaren is men hiermee bezig.
1: Het blijft altijd een probleem. En dat is ook heel goed dat je blijft proberen om te kijken waar kunnen we die in verbeteren.
0: Ja. Maar het blijft een moeilijke zaak.
1: Blijft altijd moeilijk. Omdat een grote groep mensen die er best voor een aanmerking komt, te bescheiden zijn om zich al te zeer aan te pakken.
0: Of ze schamen zich.
1: Of wat dan ook. Ja.
0: Of te trots om toe te geven.
1: Niet direct de gemeente, maar toch wel in de gemeente. Ziekenhuis Sint-Jansal, vorig jaar nog een verlies van 2 miljoen. En nu een positief resultaat van 7,2 miljoen. Onder meer door een strakkere sturing en meer patiënten.
0: Dat is een knappe stuur.
1: Geld is ook wel nodig omdat in Lelystad nieuwbouw moet komen. En het ziet er voor 2026 heel positief uit. Want ik hoorde vandaag dat ene mevrouw Eming vandaag in het ziekenhuis geweest was.
0: Ja.
1: En ene meneer IJziger moet binnenkort naar de oogarts. En die moet binnenkort naar de kaakchirurg. Dus dat wordt weer drukker in het ziekenhuis. Ja. Dat zijn mensen die er vorig jaar niet waren.
0: Nee.
1: Goed, dan schriftelijke vragen. Harderwijk Anders heeft weer, niet voor het eerst denk ik, vragen gesteld over de veiligheid van de Strookelweg. Dat is bij de weg bij VVOG en waar natuurlijk de padvinderskampen liggen. En als er veel kinderen daar komen en er is ook een voetbalwedstrijd, auto's en fietsen door elkaar. De ChristenUnie heeft dat gedacht over gravity en de snelweg. Er zijn sommige nieuwe nieuwe geluidswallen zijn al met graffiti besproeid. Nou, op zichzelf vinden ze niet zo erg, maar ze vragen zich af, kun je in Harderwijk ook van die plaatsen bedenken waar graffiti kunstenaars, dat kunnen natuurlijk een aantal gevallen zijn, dat er zo, zoals Banksy in Engeland. Je moet nu geen rotzooi in schoppen, maar ja, vaak zeggen ze, als mensen de kans krijgen op een eerder een goede plaats zulke dingen te doen, dan doen ze het niet ergens anders.
0: Zo is dat.
1: Nou, het CDA heeft vervolgvragen over het dichterskwartier. En dat heeft ook alles te maken, met het ideeën van Johan Kokke tegenover. Het dichterskwartier, dat is de nieuwe woningen aan de Hoofdweg.
0: Ja.
1: Tegenover Koks, Speelparadijs. En daarnaast moet dan een hoogbouw komen. Ja, wij zijn helemaal niet geïnformeerd of meegevraagd. En het staat soms in de weg. Dus daar zijn ook vragen over gesteld.
0: Wordt dat ook hoogbouw, Henk?
1: Ja, dat denk ik wel. Want we hebben gewoon veel plaatsen nodig natuurlijk. En maar goed, het staat er nog niet. Hè. Dat soort dingen duren altijd tijd.
0: Ja.
1: Vanavond is de commissie Mens en Maatschappij. Ze zijn nu op bezoek in de sporthallen in Zijpel. En de agenda gaat over het extra subsidie aan het klooster. Dat is kunstzinnige vorming.
0: Ja.
1: Hè, dus,
0: ja, in de binnenstad.
1: En dinsdag 9 juni is er een werkbezoek van de commissie Stad en Omgeving naar het Waterfront. En 11 juni, dat is volgende week donderdag, is een raadsvergadering met grondexploitaties. 800 jaar Harderwijk. VNOG, dat is de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Die moet natuurlijk ook altijd geld hebben. Subsidie van de cultuurkust komt er dan alweer een beetje bij. En ik kon niet vinden dat deze gemeenteraad goed begon met een debat.
0: Niet.
1: Geen debat te zien. Nee. Dat is. Dus dat was het nieuws. We gaan eens even kijken of ik hem weer aan kan krijgen.
0: Dankjewel, Henk. Je hebt weer je best gedaan. En kun je ook een muziekje vinden.
1: Jawel, dat gaat vast lukken. We've only just begun.
0: Oh, we zijn al 3 kwartier bezig. Oh nee, een half uur.
1: Hij doet het nog niet, maar het klopt.
0: Ja.
1: White lace and promises.
0: Heb je ze uit?

0: Ja, Henk, dat heb je weer mooi geregeld met dat muziekje.
1: Ja, ik moet altijd zeggen, al die knoppen, voordat je er een vergeet. Maar het is weer gelukt, dus we gaan
0: vooral
1: verder.
0: Als het niet dagelijks business is. Kijk, Johan, die is al zo lang met techniek bezig.
1: En die doet het slapend met zijn ogen dicht. Maar ja. Nee, maar ik moet wel van alle hossen. Nou ja, het zijn zo. Ik vind het mooi dat het al gelukt is.
0: Dat vind ik ook.
1: Weet jij waar de Holsstraten is?
0: Holsstraat?
1: Holsstraten. Je hebt hier de Havenstaten, je hebt ook de Holsstraten. Die staat in de Holsstraat.
0: Holsstraat, natuurlijk.
1: Ja, dat is...
0: H-O-L-Z-straat.
1: Ja, Holsstraat. Ja, daar zijn natuurlijk een aantal jaren geleden is een aantal huurwoningen uit de goede oude tijd is daar gesloopt. Het hoekje van de Holsstraat en de Laan 4045.
0: Ja.
1: En hebben ze een prachtig driehoog of vierhoog, een van de twee gebouwen neergezet. En ik denk dat dat in deze tijd ongeveer een beetje in gebruik genomen gaat worden. En dat scheelt toch zo in 20, 30 huizen, denk ik.
0: En huurwoningen?
1: Ja, dat zijn huurwoningen. Die soort huurwoning heeft hij gebouwd, ja.
0: Wat goed.
1: Of om, ja. Moet ik even uitkijken. Ik wil natuurlijk geen verkeerde suggestie wekken.
0: Nee,
1: maar,
0: noem ze allebei.
1: Nee, maar dat is natuurlijk wel mooi. Dus dat zijn toch wel weer dingetjes. Nou, dat scheelt toch weer dat in één keer een stuk of 20, 25 mensen te horen krijgen. U hebt een huis.
0: Ja.
1: Dus Henk, dat is mooi.
0: Henk, hoe gaat die toewijzing nou precies?
1: Ja, dat heeft natuurlijk met allerlei dingen te maken. Hè. Punt 1, statushouders. Daar moeten ze één keer zoveel tijd, daar moeten ze een aantal per jaar. Nou, de gemeente zal zeggen, ik moet er, ik zeg maar 80 per jaar, maar ik heb zo weinig woningen. Kijk, je krijgt natuurlijk continu wisseling, dus je hebt die 80 woningen wel. Maar ook gezien de andere mensen die een huis willen hebben, moeten we er naar kijken. Urgentie. Nou, als je urgentie hebt, ik bedoel, ik denk als jij, schat ik, in 8 maanden zwanger bent en je bent alleen en je hebt helemaal niks en je ouders wonen in Frankrijk, weet ik veel. Ik bedoel, dat je maar hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar goed, je kunt een urgentieverklaring krijgen, maar het is wel zeldzaam.
0: Ja.
1: Het is niet zo meer dat als je mensen scheiden, dat ze dan meteen een urgentie krijgen.
0: Nee, maar mensen zeggen vaak in de wandelgangen, al die huizen die vrijkomen gaan allemaal naar die AZC-mensen.
1: Nee,
0: maar dat is helemaal niet zo.
1: Echt onzin. Dat is landelijk uitgezocht in alle opzichten dergelijke en in Harderwijk ook niet.
0: Ja.
1: Want kijk, als je zegt dat er moet in Harderwijk nog 68 mensen een huis hebben. Nou, als dat bij AZC is voorhangen, was het in 3 maanden geregeld.
0: Ja. Ja.
1: He, want ik bedoel, elke maand komen er wel een aantal huurwoningen vrij, omdat mensen verhuizen gaan, ze gaan ergens anders heen.
0: Ja.
1: Dus ik bedoel, dat is echt allemaal flauwekul.
0: Maar dat krijg je er niet uit, Henk. Dat blijft.
1: Nee, omdat een aantal mensen willen dat het er blijft.
0: Exact.
1: Dat is het punt. Die kunnen daar een opmerking over maken.
0: Ja.
1: Maar zeg wel, in Harderwijk, als je gewoon Harderwijker bent, van oudsher, dan sta je 10, 12 jaar op de lijst. Nou, dat is ook wel enigszins te nuanceren.
0: Vertel.
1: Want, enig punt is, natuurlijk als jij 18 bent, je hebt een eigen woning, misschien al eerder, laat je inschrijven.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je niet de eerste 2 jaar een woning.
0: Nee.
1: Dat is maar heel eerlijk.
0: Maar dat weet je ook.
1: Dat weet je ook wel, enzovoort. Maar of het ook echt 15 jaar duurt, dat kun je afvragen, dat valt ook wel weer mee. Kijk, die gemiddelde tijd heeft te maken met hoe lang mensen ingeschreven staan. Maar er zijn ook mensen die zijn zeg maar 60, die wonen misschien nu in een koophuis. Die zeggen, weet je wat, ja, over 10 jaar, dan ben ik misschien wat minder goed. Laat ik mij maar vast inschrijven.
0: Ja.
1: En dat betekent dus gewoon dat, die schrijven zich in. En die staan na 10 jaar nog ingeschreven. Maar die brengen natuurlijk wel het getal omhoog. Terwijl ze zeggen, 70, wij voelen ons nog hartstikke gezond, ik blijf nog even wonen.
0: Ja. Weet je ook hoeveel dat is, percentage?
1: Dat weet ik helemaal niet. Het zijn allerlei soorten mensen die zich daar inschrijven. En iedereen mag zich natuurlijk inschrijven. Maar voor een sociale woning heb je natuurlijk wel een maximum salaris.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik mag mijn 6 salaris, ik mag hem wel inschrijven. Maar ze gaan ze vriendelijk om lachen met z'n allen.
0: Ja.
1: Dus ik bedoel, ik mag niet eens inschrijven, klaar uit.
0: Wordt gekeken naar vermogen of salaris, inkomen?
1: Nee, en vermogen.
0: Vermogen?
1: Als jij een huis verkoopt van 2 ton, dan zeggen ze, kun je misschien wel een huurwoning krijgen, maar je krijgt geen huursubsidie, dat geld moet je opmaken en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Dus in dat opzicht, hoe dat precies gaat, weet ik trouwens ook niet hoor. Maar ik bedoel, ik denk als iemand zo'n groot vermogen heeft, dat ze dan zeggen, nou, dan komt u niet in de eerste instantie in aanmerking voor de sociale huurwoning.
0: Nee, dat lijkt me ook logisch.
1: Precies, hè, maar dan moet je inkomen al in ieder geval beneden de grens zijn.
0: Ja, ja.
1: Anders kom je er helemaal niet voor een aanmerking.
0: Ja.
1: Dus ja, dat zijn een beetje de dingen die spelen. En ja, je weet het toch nooit precies. Want kijk, als je zegt 20 nieuwe woningen komen in Holstraat, kan dat misschien op termijn wel 100, 150 inschrijvingen. He, want mensen uit de Holstraat komen ergens anders in huis. Die willen zeggen, ik wil naar een appartement toe, een huurder. Nou, dat kan. Die staan ingeschreven. Dat huis kan worden genomen, gekregen door andere mensen die zijn ingeschreven. Die komen naar een ander huis. En uiteindelijk, dus dat is de praktijk, dat één woning die leeg komt, natuurlijk gewoon eigenlijk wel 3 of 4 of 5 minder inschrijvingen geeft, omdat het een kettingreactie is.
0: Ja. Maar de mensen die daar woonden, die huizen die zijn afgebroken.
1: Ja.
0: Die moet ook ergens wonen.
1: Ja, in principe krijgen die altijd eerste keuze als bij een appartement.
0: Ja, ja.
1: Kijk, heel vaak is het zo dat ze al van tevoren zeggen, we gaan het afbreken. Dus een aantal woningen zijn al leeg.
0: Ja.
1: En er wordt, en dan ik denk wel, in goed overleg wordt er met de mensen dat ze een tijdelijke woning krijgen.
0: Ja, ja.
1: Soms kunnen ze ook een definitieve woning elders krijgen. Ja. Hè, dan zeggen ze hoeven je niet 2 weken te verhuizen. U gaat nou naar een ander productje van Harderwijk toe. Nou, dan mag u blijven wonen. Sommige mensen willen per se terug naar de zeebuurt, hè, want dat is toch een apart buurtje. Nou, die hebben dan eerst
0: als daar je roots ligt, dan kan ik me dat wel eens bij voorstellen.
1: Die willen dan, dus dat soort dingen wordt allemaal wel geregeld. Maar de exacte regels, die ken ik ook niet. Maar ik denk dat het over het algemeen best heel goed gaat.
0: Ja. De ouderhuisvesting, hè? Weet jij daar voldoende af? Want we hadden Randmeer. Nou, dat weten we allemaal. Ja. Dat is voor de vlakte gegaan. En dat is nu nog helemaal kaal.
1: Nee, maar goed, als ze eenmaal bouwen zijn, zo zijn ze ook klaar. Hè? Dat gaat snel. Tegenwoordig 10 jaar plannen, 1 jaar bouwen.
0: Ja, ja.
1: Dus, nou ja, maar kijk, ouderhuisvesting, die is
0: er
1: altijd.
0: Je hoort er weinig over, ouderhuisvesting.
1: Dat is ook zo. Maar ja, Anneke, laten we wel wezen. Jij bent wat ouder, ik ben wat ouder. We wonen al bij zo'n eigen huis.
0: Ja.
1: Hè, dus ik bedoel,
0: en met plezier.
1: Heel veel ouderen wonen in eigen huis. Ik was pas. Voor mijn andere was ik bij iemand van 90. Die woonde in een groot huis in Harderwijk ergens.
0: Ja.
1: Die was pas weduwe geworden. En ik heb heel bewust niet gevraagd van, wilt u hier wel blijven wonen? Want dat vinden mensen altijd erg als je dat vraagt. Want waarom zou ik hier weg moeten?
0: Ja, waarom ook weg?
1: Dus dat is heel beperkt. Maar er zijn natuurlijk wel steeds mensen die toch graag wel een gelijkvloerse woning hebben, een appartement hebben en dergelijke. Die worden natuurlijk best heel veel gebouwd. Ik bedoel, en zeker in het duurdere segment. Ik bedoel, als jij niet in de cent hoeft te kijken, dan is er ruimte genoeg. Ja. Je kijkt natuurlijk wel speciale ouderhuisvestingen als Weideheem of de Drift, hè, dat erbij gebouwen enzovoort. En dus inderdaad rond meer en zo worden nog wel wat hier vets.
0: Maar de Drift daar, die Weideheem, dat wordt ook allemaal oud, toch?
1: Ja, mooi. Ja, wat is oud, joh? Wat is oud? Ik ben in 1955 op de Landweg komen wonen. Die huizen staan er ook nog steeds, hoor.
0: Ja.
1: En dat is nog veel eerder dan, weet je. Zijn koopwoningen al een lange tijd. Dus er zijn altijd heel veel mensen al die daaraan hebben verbouwd en verbeterd enzovoort.
0: Ja,
1: en die
0: gaan aan sleutelen. Ja.
1: Dus gaan we eens even kijken. Goed, gaan we eens even kijken.
0: Hebben we nog een muziekje?
1: Take It Easy. Eens kijken of dat gaat lukken, Anneke.
0: Vast.
1: Oh. Nou, dat ging niet goed. Ik moet even terug weer. We moeten maar even praten. Ik ga nog eventjes rustig rommelen daar. Wat een ingewikkeld is het allemaal, hoor. Als je het alles moet doen, dus. Wat voor mijn bestanden? Kijk.
0: Johan is zeer waardevol voor ons. Wat zoek je? Kan ik je helpen?
1: Ja, nou, ik zit in mijn bestanden te zoeken. Maar als alles iets weg is, dan is het opeens weg en dergelijke. Maar oké, we komen er wel. Eens even kijken.
0: Je zoekt de site van de muziek?
1: Ja, ik zoek de site van de muziek. Heb jij daar meer verstand van dan ik?
0: Ik ga even kijken.
1: Ja, oké, dus het is nog wel even leerzaam ook voor ons techniek erbij doen. En eens even verder kijken hoe het allemaal verder komt. Dus het is spannend. Anneke, en dat heet echt verstand van muziek, want het is haar oude verhaaltje. Ik ga nog even kijken. We gaan eens even kijken hoe dat gaat. Zien wij al wat raadsleden die ons kunnen versterken? Mijn bestanden. Die moet ik niet hebben. Dan gaan we eens even kijken. Naar...
0: Ik doe hem even uit en dan gewoon weer beginnen.
1: Ja, dat deed hij.
0: Ik denk dat dat het meest verstandig is. Luisteraars thuis, we doen ons uiterste best en er komt zo weer een muziekje. Maar alle begin is moeilijk. En mocht u thuis te denken van, ik weet alles van techniek.
1: Het is een galerij.
0: Meld u zich.
1: Ja, ja, dan kunnen we dat eens even bekijken. Mijn bestanden. Nee, die moet ik ook niet hebben. Wacht even, hier moet ik hebben. Dus dacht ik. Muziek. Ja, daar komt die ander. Daar komt die ander. Take it easy. We gaan nog een keer de poging wagen. Oké. Okay.
0: Just need me. Take it easy. Ja, is een mooi nummer.

0: Ja, Henk, we hebben nog 5 minuten, want dan is het 8 uur en dan worden we meteen eruit gegooid, zeg maar. En dan gaat Putten weer verder. Heb jij nog iets op je hart wat je aan de luisteraar kwijt wilt?
1: Wij kunnen natuurlijk Tim wat vragen over de vragen die hij gesteld heeft over de veiligheid aan de Strookelweg. Althans, zijn fractie heeft dat gesteld.
0: Ja, Tim, daar staat...
1: En vroeger als je Harderwijk wat anders wat vroeger, dan kun je wie van de 10 zou het gedaan hebben. Maar nu is de kans groter, want ze zijn nog maar met z'n drieën.
0: En nu is het wie van de 3.
2: Ja, we zijn niet maar met 3, hoor. We zijn met 3 raadsleden, maar er zit nog een heel team
0: achter,
2: gelukkig.
0: Ja, heel goed dat je dat even aanvult.
2: Ja, dan zouden we ze ook tekort doen.
1: Zeg, maar hoe zit het met die Strookelweg? Dat is geen nieuw onderwerp.
2: Nee, het gebeurt wel vaker. En wat we weten is dat het heel moeilijk is om daar iets in te wijzigen. En dat er parkeerproblematiek is. Alleen wat afgelopen zaterdag opviel, was dat er zoveel tegelijk werd georganiseerd. En je zou verwachten dat op het moment dat daar een parkmanager rondloopt die dat inventariseert en weet er komt drukte aan, dat er dan op zijn minst iemand geregeld wordt die ervoor zorgt dat de weg vrij blijft.
0: Ja.
2: En nu stonden er auto's gewoon op de weg, waardoor je eenrichtingsverkeer bijna aan het creëren was. Ja, dat is met halen en brengen natuurlijk een drama. Dus daar hebben we vragen over gesteld. En wellicht dat we naar de aanleiding daarvan daar toch eens wat beter over moeten gaan nadenken.
0: Ja.
1: Oké, en waar denk je dan aan?
2: Nou ja, wat ik eigenlijk al een beetje op aanstuur in de vragen is, op het moment dat je weet dat er heel veel dingen tegelijk aankomen, zet daar dan in ieder geval een verkeersregelaar neer die in de gaten houdt of die weg breed genoeg blijft, zodat je 2 kanten op kan rijden.
0: Ja.
2: Want anders dan krijg je opstoppingen en dan worden kinderen uit de auto gezet om nog op tijd te komen voor de opkomst of voor de training.
0: Ja,
2: dat is een ongewenste situatie. Ja.
0: Is dat al lang zo?
2: Nou, je merkt dat het vaak op en af gaat met drukte. Alleen er zijn zelden momenten dat het echt allemaal tegelijk komt.
0: Ja.
2: En die moet je kunnen voorzien.
1: Ja. Maar zo'n parkmanager die heeft dat niet in zijn lijst staan dat hij op dat soort dingen moet letten. En dat mensen allemaal en hem ook doorgeven dat ze activiteiten hebben.
2: Nou ja, dat is even de vraag of dat wel of niet zo is. Als dat niet zo is, dan moeten we dat veranderen. Als dat wel zo is, dan is de vraag waar ging dat dan mis? Op afgelopen zaterdag.
0: Ja.
1: Oké, nou.
0: Heb je nog meer vragen of meer punten?
2: Aan jullie of?
1: Wij lossen alles voor je op, hoor. Maar ja, een coalitie vormen wij helaas niet.
0: Nee.
2: Dus, wij ook niet op dit moment.
0: Ik vind het moeilijk om aan de zijlijn te staan.
2: Nou, het is even wennen natuurlijk. Ja. Op dit moment hebben we nog 2 wethouders rondlopen. Ja. Maar dat zal op een gegeven moment ook anders zijn.
0: Ja.
2: En dan, moeten we ons weer opnieuw gaan verhouden.
0: Ben je er al een beetje aan gewend of is het toch nog wel naar vervelend? Teleurstellend.
2: Het liefst... Je hebt ambities voor de stad en voor het dorp. En het liefst wil je die waarmaken. En dat kan het beste op het moment dat je aan de knoppen kan draaien.
0: Precies.
2: En vanuit de oppositie kan dat ook. Maar moet je soms een wat andere weg vinden. Maar gelukkig zijn we daar creatief en anders genoeg voor.
0: Ja. Tim Smit-Brouwer, een hele bedankt dat je even ons te woord wilde staan. En een goede vergadering.
2: Nou, gaat goed komen.
0: En tot de volgende keer.
2: Fijne avond.
1: Anneke, wij gaan afsluiten. Het is 8 uur bijna.
0: Ja. Volgende week zijn we er weer. Dan is de raadsvergadering. Dus om 7 uur volgende week weer afstemmen op Veluwe FM.
1: Oké.
0: Tot dan.
1: Bedankt. Tot horens.
0: Dag.
1: Ik wil gewoon een minuut dat ik gewoon met muziek eindig. Klaar uit. Nee, nou hoor ik pas... Dat is zo goed te horen.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
3: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, donderdagavond 4 juni 2026. En we mogen weer een nieuwe uitzending verzorgen van Simon On Air. Ja, en dat doen we met alle liefde. Maar we beginnen altijd met de intro tune. Komt-ie!

0: na, na. Nou, we zouden zo bij een of andere koor kunnen meegalmen.
1: Ja, het was loopzuiver.
0: Echt, ik vond die hoge toon vond ik wel goed geraakt.
1: Ja?
0: Ja, niet?
1: Nee.
0: Nee, oh, oké. Okay. Nee, jij zegt dat. Maar je zei de uitzendingnaam een beetje verkeerd.
1: Ja, het is Simon R.
0: Je zei Simon On Air.
1: Ja.
0: Oh ja. Ja, dan gaan we de naam veranderen. Simon On Air. Nee. Ja.
1: Nee, het is eigenlijk Samen in Muziek On Air.
0: O, dat was het, hè? Samen in Muziek. Ja. En samen zijn wij. Iwan en Ron.
1: Samen.
0: Ja, wij zitten. We zijn er weer.
1: We zijn er weer.
0: Jij achter de knopjes en om te bedienen dat de muziek goed overkomt. Ik voor het praatje en af en toe jou een beetje op te beuren. En,
1: de psychologische ondersteuning.
0: Ja, wel nodig. Beide.
1: Ja, we helpen elkaar.
0: Ja. Maar goed, we zijn begonnen met een eerste nummer. Van wie?
1: Ja, Samuel. We hebben je een poosje gemist.
0: Ja, ja.
1: En we dachten al, ben je ons helemaal zat? Dacht je van, zoek hem maar lekker uit met jullie programma. En nee hoor, hij komt gewoon weer met een verzoekje van zijn favoriete groep. En ja, hij vraagt ook, hoe vind je mijn nummer? Nou, het was Sick Individuals met You've Got The Love.
0: Die hadden we nog niet gehad, dus dat...
1: Nee, zeker niet.
0: Het was een mooi nummer. Ongeveer zeker weten. Het is allemaal wel in dezelfde stijl, maar het was wel prima.
1: Ja, lekker. Ja. Lekker iedereen even wakker geschud, weer even aangezet, zoals dat zo mooi heet.
0: Ja, on.
1: On.
0: On.
1: On air.
0: On en of. Ja, on air.
1: Ja.
0: We hebben ze on air gezet.
1: Dat bedoel ik.
0: Oké.
1: Okay. Hey, maar hij had natuurlijk al een voorschot genomen op een verzoekje indienen. Dan komt hij. Weet de WhatsApp-nummer weet hij gewoon uit zijn hoofd.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, die staat standaard in zijn telefoon, denk ik.
1: Staat al nummer 1, denk ik. Ja.
0: Maar mocht u thuis op de bank zitten heen en weer te schudden, wippen, want u wil ook een plaatje horen, die ik heb tijd niet meer gehoord. Dan kunt u bellen naar 0341-360-148.
1: Oh.
0: 0341-360-148 of WhatsAppen, we hebben het al 100 keer gezegd, 06-8309-8309. En laat wat van u horen als u denkt van, die wil ik graag in je programma hebben. Dan kan dat. Maar we draaien met alle liefde.
1: Wat gebeurt er nou als iemand die dat eerste nummer belt?
0: 034, dan krijgen ze Iwan aan de lijn.
1: Oh,
0: en als je een beetje. Je krijgt sowieso jou aan de lijn. Maar het kan ook zo zijn dat met de aankondiging bezig is. En dan kom je rechtstreeks in de uitzending. Kom je gewoon terecht.
1: Ja, dat is wel een waarschuwing. Hè? Op het moment dat je gaat bellen, terwijl wij dus een hoogstaande niveau van dialoog voeren.
0: Ja.
1: Ja, dan mag je daarin participeren.
0: Zo.
1: Een ander woord mag je meedoen.
0: Ja. Is dit het maatschappelijk geduld alweer wat je nu naar voren brengt?
1: Nee, zeker niet.
0: Dat gaat nog komen.
1: Dat gaat nog komen.
0: Ja, okay.
1: ja.
0: Maar dus u kan altijd meedoen met ons programma te zeggen van wat voor platen wil je draaien, wat wilt u horen. We hebben zelf ook wat samengesteld. Hopelijk dat u daar ook in mee kan gaan en dat u het leuk vindt. En als gewoon het wel.
1: Ja. Nou, dan denk ik dat wij gewoon maar gaan beginnen. Ja, we zijn al begonnen, maar ik bedoel met ons lijstje af te lopen.
0: Ja.
1: En helemaal machtig. 7 minuten 58.
0: Ja.
1: Wat heb je uitgekozen, jongen?
0: Het is een hele aparte plaat.
1: Oh.
0: Ja. Toen ik hem in de auto hoorde, en toen dacht ik, een heerlijke plaat. Echt, ik vond het gewoon een heerlijke plaat. Maar op een gegeven moment had ik hem van de week in mijn lijst gezet. Ik was hem terug aan het luisteren. Toen dacht ik, hij klinkt toch wel iets anders. Maar ik zet hem er toch in.
1: Okay.
0: Dus dan praten we over de band Spangled. Spangled is een band uit Manchester. En dat is een post-punk indie band. En ik heb gekozen voor het nummer We'll Always Have Neptune. Waar het op slaat weet ik niet, maar dat maakt niet uit. Maar laat u meevoeren met deze plaat. En de volgende plaat is van een oude garde die jij hebt uitgekozen.
1: Ja, zeker. Paul McCartney. Ja. En die heeft natuurlijk een nieuw album uitgebracht.
0: Natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh.
1: Ja, want hij valt een beetje onder de oude garde, hè?
0: Jawel, maar jij zegt hij heeft natuurlijk een nieuw album uitgebracht. Maar wat is daar natuurlijk aan?
1: Omdat dit mensen zijn die maar doorgaan en doorgaan. En
0: ja, die kunnen niet zonder.
1: Net als de Stones.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Die worden volgens mij straks in zes planken van van de podium afgehaald, denk ik.
1: Ja, maar dat hebben ze ook gezegd. We gaan gewoon door tot bitter eind.
0: Maar ik denk, ze moeten niet stoppen. We hebben het al eerder gezegd, hè?
1: Ja.
0: Van, als zulke gasten stoppen, dan zijn ze binnenkort gewoon verleden tijd.
1: Echt verleden tijd. Ja. Nou ja, en...
0: Maar daar hebben we een rubriek voor. Herinnert u zich deze nog?
1: Oh ja, ja, ja. Nee, maar Mick Jagger, zijn heupen die zitten een beetje vast. Dus hij heeft een beetje last van artrose, geloof ik.
0: Nou, maar ja, als je ziet wat hij altijd uitspookt op het podium, dan valt het nog mee dat het nu pas tot uiting komt.
1: Ja, het kraakt helemaal los.
0: Ja,
1: dat denk ik.
0: Hij denkt dat hij wel een of andere masseuse heeft die dat wel eventjes loshaalt.
1: Hij is masseuse.
0: Ja, ik denk het wel. Dat gaat ook allemaal goed.
1: Ja. Nee, ja, Come Inside van de album The Boys of Dungeon. En er komt meer achter, volgens mij. Ik zit helemaal verkeerd te lezen, joh. Dungeon Lane. Ja.
0: Ja. Ja, jammer dat je net niet alles ziet, hè?
1: Nee, dat is wel jammer.
0: Kan je niet uit elkaar trekken dan?
1: Nou, dan moeten we dit even wegklikken.
0: Oh, hey. Ja. Nee, dit is goed.
1: Nee, maar een nieuwe album. En je merkt wel dat hij wat ouder is, hè? Natuurlijk, hè, je stembanden, dat zijn een soort spieren, die worden ook slapper. Maar het mag gewoon. De mensen zijn behoorlijk positief over het album. En ik dacht van leuk. Ik ga gewoon Paul McCartney het nummer Come Inside erop zetten.
0: Prima.
1: Ja.
0: Laat ze horen, alle twee.
1: Nou, dan beginnen we eerst dus met Spengeld. Ik ben heel benieuwd wat dit
0: wordt. Ik eigenlijk ook een beetje.
1: Ja. Nou ja, we gaan het zien.

0: niet mijn favoriete plaat.
1: Nee, wat is je favoriete plaat?
0: Van Paul McCartney. Nou, de oude nummers natuurlijk. Nee, ik moet even wennen. Ik moet even inkomen.
1: Ja, het is anders.
0: Ik kon er niet echt uithalen dat Paul McCartney was, zeg maar. Maar dat wat je zei, het kan ook door stem wezen. Ander soort muziek.
1: Ja, dus, ja. En weer een beetje terug naar dat oude van de oude rocken willen zijn, hè?
0: Ja, oud is hij.
1: Oud is hij.
0: Ja.
1: En Beatles is ook niet echt rocken.
0: Beatles was nog, wat ze toen zeiden, echte muziek, hè?
1: Ja. Je hebt een andere kamp, hè? Die denkt daar anders over.
0: Nou, ik ben een Stones kamp.
1: Ja.
0: En ik had altijd ruzie met de Beatles kamp. Want ze zeiden, ja, nee, Stones die maken geen muziek. Die maken herrie.
1: Ja.
0: En de Beatles maken echte muziek. Nou ja, ik ging daar keihard tegenin natuurlijk. Maar op een gegeven moment, toen ik ouder ben ik echt muziek gaan luisteren van de Beatles. En de Beatles maken wel echte muziek.
1: Ja, toch nog steeds de Beatles. Ik heb er moeite mee.
0: Ja, maar ze hebben echt zulke fantastische... Als je sommige platen hebt, die zitten zo fantastisch in elkaar.
1: Er zit een goede, echt een hele goede tussen. Ja. Maar
0: moet je liggen, die muziek. Ja. Dat is het. En dan vond ik van de Stones lag mij meer dat rockachtige. Ja.
1: Dat is een kraakstoel.
0: Moet je nieuw pakken.
1: Ja.
0: Maar goed, met kraken, gewoon. Ja. Als je gaat kraken, dan betekent dat je oud wordt. En als je oud wordt, wat krijg je dan? Nou, wat op elkaar ingespeeld toch? Ja, ik heb twee plaatjes weer tevoorschijn getoverd. En dat is de eerste. Een oude zanger uit Engeland. Dat is Tony Christie.
1: Oh, Tony.
0: Ja, Tony. Ja, dus dit is echt voor de oudere fans van onze radioprogramma's. Dus Tony is bekend geworden eigenlijk door zijn grootste hit. Is This The Way To Amarillo? Dat is gewoon een wereldhit geweest.
1: Hebben we wel eens gedraaid?
0: Hebben die wel eens gedraaid?
1: Volgens mij wel.
0: Nou, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik dacht van, toen hoorde ik toevallig in een verzamellijst, hoorde ik het nummer I Did What I Did For Maria. En ik denk, ja, dat vond ik eigenlijk net zo leuk. Dus ik heb gekozen voor dat nummer. Dus Tony Christie met I Did What I Did For Maria. En de volgende is Donna Summer met de Hostess. En dat is wel grappig. Donna Summer die had destijds een optreden in de legendarische programma van Chef van Oekel. Wie kent hem niet? Jij kent hem denk ik niet. Jawel, of ken je wel Chef van Oekel?
1: Ja, zeker.
0: Nou, die had toen Van Oekels discohoek in 1974.
1: Wat was ook alweer zijn specifieke uiting?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja.
0: Zoek even op.
1: Ja.
0: Nee, dat was het niet. Nee. Hij had altijd één uitdrukking die hij altijd had. Ja, dat klopt. Ik weet alleen niet welke. Zoek maar op.
1: Ja, ik ga nog even opzoeken.
0: Ik moet een verhaaltje vertellen nog. Dus,
1: ja,
0: maar goed, in dat programma trad dus Donna Summer op. Nou, Donna Summer was destijds een nog niet bekende zangeres. En die had dus dat nummer The Hostess. En in die Hostess, als ze dat zong, ging de telefoon over. En als de telefoon op ging, wat deed die Chef van Oekel? Die pakte die telefoon op en denkt, wie zegt dat wat? Dus dat was eigenlijk een soort grapje die jij maakte in die show. En wat was er nog meer? Het was een hilarische optreden. Want die Chef van Oekel en die andere vent die er tussendoor liep, die maakte er gewoon een zootje van.
1: Dolf Brouwers speelde trouwens.
0: Dolf Brouwers was Chef van Oekel. Ja. En Fred Haché was die andere volgens mij.
1: Ja.
0: Maar goed, het was in ieder geval chaotisch. Maar goed, na dat optreden was legendarisch. En daar is het eigenlijk heel bekend voor geworden. En Donna Summer heeft zich later dus is een grote zangeres geworden. Ze is helaas vroegtijdig overleden. Op 17 mei 2012, op 63-jarige leeftijd. En zij beweerde dat zij ziek is geworden na het inhaleren van giftige deeltjes tijdens de aanslagen van 11 september 2001. Heb je dat al gevonden?
1: Ja.
0: En wat zei die?
1: Even kijken. Jij zit net toch ik zit half naar jou te luisteren, maar je zit toch het verhaal over het optreden van Donna. Even kijken hoor. Ja, hij heeft meerdere catchphrases.
0: Mm-hmm.
1: Reeds. Pardon, reeds.
0: Oh ja, die.
1: Dat ben ik dus.
0: Ja.
1: Ik word niet goed.
0: Ja.
1: Ja. En wat heb ik toch een afgrijzelijk leven? Een gehaakte beddensprei. Nou, die kan ik niet...
0: Nee, ik ook niet meer. Nee.

0: Ja, hij had wel Ger Braatslee, had hij in zijn programma. Dat was een vrouw. En dat was denk ik dat hij over de gehaakte bedders bij had.
1: Ja.
0: Dus dat,
1: dat was bij de studenten was hij, werd hij legendarisch door zijn herhaalde uitroep. Ik ben ook maar een eenvoudige boerenlul.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat zijn andere tijden. Leuk nummertje nog geschreven en gezongen. Zuur komen vette
0: vuur. Ja, ook leuk.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Ja, striptekening. Ja, het was een bijzonder karakter. 1997 overleden.
0: Nou, tijd geleden, maar we gaan nu over naar de muziek.
1: Ja. Ja, kan ik hem opstarten?
0: Ja, van mij wel. Ja.
1: Ja, je bent er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Oké. Nou, dan gaan we Tony Christie lekker draaien. En daarna door met Donna Summer.

0: De hostage. Dan is maar wel spannend hoor, allemaal.
1: Ja, vond je ook niet?
0: Ja,
1: je zat er helemaal in, hè?
0: Ik zat er helemaal in, ja.
1: Ja. Maar goed, het is alweer voorbij.
0: Hoe laat is het, jongens? Het is 7 minuten over 8:30.
1: Ja, gaat hard.
0: Het gaat hard.
1: En de muziek niet zo.
0: Wat zeg je?
1: En de muziek niet zo.
0: Nee, veel geduld.
1: Ja, dus we gaan nu een paar achter elkaar draaien, denk ik.
0: Ja, ik denk het wel, ja.
1: Ja.
0: Nou, een leuke samenwerking, Oscar en de Wolf, met S10.
1: Dat is een speciale samenwerking.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat bedoel ik. Het zijn twee stijlen die bij elkaar komen.
1: Ja, daarom heet het nummer ook Safe and Sound.
0: Ja, dat kan je eruit halen, ja. Ja.
1: Goed, hè?
0: Ja, dat is goed van je, joh.
1: Ja, ja. Hè? Hey, hey. Hey, hey. Laat op de avond en dan nog zo bij, hè?
0: Tjonge, jongen, dat is niet normaal, joh. Ja, en dan lekker door met Caroline, Status Quo, want dat gaat even tempo omhoog.
1: Ja, dat is even een lekker oud rocknummertje. Ik hoef er verder niks over te zeggen, want Status Quo, wie kent ze niet? Dus ja, dan gaat hij gewoon een lekker nummer. Ik heb de live nummer, vind ik ook heel mooi, maar ik doe even de studio album nummer en die klinkt ook goed.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, mooi. Ja, en daarna, ik heb een klein dingetje uitgehaald met de lijst.
1: Heb jij een klein dingetje uitgehaald met de lijst?
0: Ja, ja, ja. Ik dacht, ik ga George Michael draaien.
1: Ja.
0: Nou, Jesus to Who Child.
1: Ja, ik vind het een prachtig nummer.
0: Dacht ik ook. En ik heb iets in de lijst gestopt.
1: Ja.
0: Wat met George Michael een beetje te maken heeft. Of een beetje. Heeft met George Michael te maken.
1: Ja.
0: En er ontbreekt eigenlijk nog een nummer op de lijst van een artiest die ook met George Michael gekoppeld kan worden.
1: Je maakt het me wel heel moeilijk.
0: Ja.
1: Want ik zie verder niks.
0: Ja.
1: Dat denk ik zal waarschijnlijk wel Prins zijn, denk ik.
0: Die hoort erbij, ja. Dat klopt.
1: Ja.
0: Ja. Dat klopt. Prins, die heeft George Michael ook nog gesteund met rechtszaken en dat van nummers en dat soort dingen. Daar was hij heel goed bevriend mee. Maar wie nog meer?
1: Ja, ik als je toch in die oude zooi zit. Aretha Franklin.
0: Jazeker. Hij was helemaal idolaat van haar.
1: Goh, ik kan me meedoen met een quiz, joh. Dan had ik binnen geweest.
0: Ja, ja, ja. En ze hebben natuurlijk samen ook een nummer gezongen.
1: Mm.
0: En hij was met haar goed bevriend. Dat klopt helemaal.
1: Dat is ook een goede zangeres. Daar gaat straks ook een programma over gemaakt worden. Hè? Wat ik volgens mij heb ik dat al een keer genoemd.
0: Ja.
1: Van Matthijs met die Sherma, nog wat.
0: Ja.
1: Die wat stevige zangeres, zeg maar. Die gaat op zoek naar de roots en waar de muziek vandaan komt van Aretha Franklin.
0: Ja.
1: Ik heb er nu al zin in om. Ik kijk er nu al uit naar die uitzendingen, zeg maar.
0: Nou, oké, okay, mooi. Ja, en dan hebben we er nog eentje. Die eraan gaat komen.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Dat is David Bowie.
1: Oh, die hoort er ook. Die hoort
0: daar was hij ook bevriend mee.
1: Jongen, joh. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja. En dan ontbreekt er nog één persoon. Die staat er niet tussen.
1: Ja, ik denk dan Andrew nog wat, Richie.
0: Nee. Oh. Freddie Mercury.
1: Ach. Ja.
0: En wat het trieste is, en daarom zit het er ook een beetje in. Het is 2026.
1: Mm-hmm.
0: Welk jaar was het 10 jaar geleden?
1: 2016.
0: 2016. En 2016 werd bestempeld als een rampjaar.
1: Oh, toen gingen heel veel bekenden dood.
0: David Bowie ging dood. George Michael ging dood.
1: Ja, Prince ging dood.
0: Prince ging dood. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat werd. Dus 10 jaar geleden is dat vriendengroepje ons allen ontvallen.
1: Nou.
0: Ja.
1: Dan mooi dat ze dan in de lijst staan. Hè?
0: Dat dacht ik ook, ja. 10 jaar na overlijden. Maar we gaan eerst Safe & Sound S10 met Oscar and the Wild draaien. Daarna steeds komen Caroline. En dan prachtige nummer Jesus to a Child van George Michael.

0: Ja, Prince. Of nee, niet Prince. George Michael.
1: Nee, je was alweer met de volgende bezig. Ja, George Michael. Ja, ik vind dat een van zijn betere nummers.
0: Ja, hè?
1: Van, ja. Ik moet eerlijk zeggen, van, toen ze nog met z'n twee waren, als Wham zijnde, hadden ze ook prachtige nummers. En toen hij solo ging, dacht ik, nou, het zal mij benieuwd wat hij... Maar hij aardig aan de weg getimmerd toen.
0: Zeker. Ja. Nou, hij heeft ook behoorlijke impact gemaakt, hoor, gewoon op de muziekwereld. Dus,
1: ja, zeker naar anderen toe ook.
0: Ja. Dus nee. Jammer dat die beste man er niet meer is. Met een andere uit het rampjaar gaan we afsluiten. Prince met I Will Die For You. Nou, ja,
1: dat is wel raar.
0: Dat is hij. Dus daar gaan we lekker mee afsluiten, het eerste uur. En dan komen we straks weer terug na het nieuws met nog veel meer nieuws. Maar eerst lekker genieten van Prince met het nummer I Will Die For You. En ja, dat is ook een klassieke, toch?
1: Ja, blijft een klassieke.
0: Oké, nou tot het tweede uur.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog, vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien, later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, don't lose your head. Dat lijkt mij een hele, hele belangrijke goede tip.
1: Ja, het ging me sneller voorbij dan, dan ik de koptelefoon op had.
0: Ja, het was, is een nieuwe single van Thijs Michiel Verwest. Oftewel Tiësto.
1: Tiësto, de man uit Breda.
0: Ja, 57 jaar is deze beste man.
1: 57 al?
0: Ja.
1: Yo.
0: Ja, dat dacht ik ook al.
1: Ook al richting de 60 dus.
0: Ja, zeker. En ja. Er komt een nieuwe album waar hij eigenlijk weer terug gaat naar zijn roots.
1: Gewoon weer...
0: Weer echt de echte dance van voorheen of zo. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik vond het een lekker nummer.
1: Ja, maar ik hou sowieso wel van die muziek. Dus wat dat betreft prima.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja, graag gedaan.
1: Ja,
0: ja. Jongens, we zijn weer terug. Tweede uur.
1: Van... Oh, zijn we terug?
0: Ja, we zijn weer terug. Ah. Het is tweede uur.
1: Oh, je hebt het aangekondigd. Ja, dat is waar. Ja, nee. Ja, ik was er even niet bij. Ik was met mijn hoofd ergens anders.
0: Oh?
1: Ja, mijn hoofd was hier, maar mijn gedachten waren ergens anders.
0: Ja, ik kan maar zeggen dat je niet je hoofd kwijt bent.
1: Nee. Dan,
0: je hoorde het net, don't lose your head. En dan,
1: je hebt het net gezegd, maar nu ik het zo zie, denk ik van, oh ja, dat klopt. Nee, ik moet niet mijn hoofd verliezen, nee.
0: Het gaat helemaal nergens over.
1: Nee. Goed.
0: Ja,
1: muziek.
0: Whitney Houston, vertel.
1: Niks te vertellen.
0: Ja.
1: Ik hoorde van de week die plaat op de radio van Whitney Houston. Ik dacht, nou ja, ik vond hem hartstikke leuk. Ik vond hem doen leuk, vind hem nog steeds leuk. Op een gegeven moment, ik denk, ik ga even in ons lijstje kijken van, hebben we die al niet een keer eerder gehad? En wat denk je? Nee.
0: Nee?
1: Nee. Deze plaat hebben we nog geen ene keer gehad.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik dacht van, nou ja, als we hem niet gehad hebben, dan komt hij er mooi in. Dus...
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, ik zou toch zweren dat we hem wel eens gedraaid hebben, maar...
1: Ja, misschien in je dromen.
0: Het is wel een bekende natuurlijk.
1: Het is wel een hele bekende, ja. Het is een van de eerste hits geweest van haar begin van de carrière. Het nummer komt in 1987.
0: Ja.
1: Dus het staat erbij. Het is de eerste single van haar tweede studioalbum. Dus vrij begin van haar carrière.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, oké. Okay.
1: En er zijn er maar 220 miljoen van verkocht van die album. Dus dat valt nog
0: zo mee. Weinig maar.
1: Ja, nee, van totaal, denk ik. Is met 220 miljoen verkochte platen wereldwijd een van de best verkochte artiesten. Ja, het was ook zonde dat ze ook zo vroeg overleed natuurlijk. Hè.
0: Ja, er staat ook weer zo eentje, ja.
1: Ja.
0: Jammer. Ja. Editors.
1: Ja.
0: Die heb ik er op gezet. Dus nummer 2014. Sugar. En ja, een Britse indie rockband.
1: Ik vind het wel grappig, als jij toen je praten was,
0: ja.
1: Hoorde ik ook gekraak. Ja, hoor je het?
0: Dat is mijn lichaam. 50 plus, hè?
1: Ja. Ik wil nou wat gaan zeggen, maar dat doe ik niet.
0: Ik
1: alleen mezelf ook mee.
0: Ik ga wel dansen met iemand.
1: Nee, stoel ruilen.
0: Ja, dat is een goeie. Ik ga even kijken voor een andere stoel hier. Eentje die niet kraakt.
1: Op het moment dat jij praten was en je draaide eventjes, dan hoor je het kraak ook via de microfoon. Ja.
0: Ja.
1: Raad het geluid,
0: ja. Nee, dat is een andere zender die dat doet.
1: Oké.
0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.

0: Gone Sugar van de Editors.
1: Ja, aparte plaat.
0: Ja, maar ik vind hem lekker.
1: Maar hij klinkt wel lekker, ja.
0: Er zit een
1: Nou, je wordt wel in meegesleept.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook mooi van platen.
0: Ja.
1: Dat je erin mee kan gaan.
0: En dit zijn ook nummers dat ja, weet ik het. Ja, je bent aan het rijden en dat nummer staat op dat je denkt, nou, door. Ik heb er geen zin in. Of je bent met wat anders bezig en dan zet je het nummer op en denk je, oh, wat lekker is dit of zo. Soms hebben nummers gewoon een bepaalde setting en tijd nodig om goed tot z'n recht te komen.
1: Ja, er zijn waarschijnlijk ook wel heel wat uurtjes in hebben gezeten om zo'n plaat te maken natuurlijk. Hè?
0: Dus net zoiets als met gerechten en drankjes erbij, dat soms matcht dat heel goed en op een ander moment weer niet. Zo, dus het, ik vind dat bijzonder als een nummer dat kan.
1: Ja, en dit was er eentje.
0: Zeker weten. Ja, Gloria Estefan.
1: Ja, eigenlijk is het nog een plaat vanuit de tijd dat zij dat de band nog Miami Sound Machine heette.
0: Ja, ja.
1: Dat is eigenlijk en de zangeres van Miami Sound Machine was Gloria Estefan. Maar ja, toen het een beetje populair was, hebben ze het omgedraaid. Toen is het Gloria Estefan met de Miami Sound Machine geworden. Dus,
0: dat is een leuk mens ook. En ja, het was natuurlijk een behoorlijke schok met het ongeluk. Want ze zaten in een busje, geloof ik, de band. Ja, en daar is hij echt zwaar gecrashed. Waarbij het zelfs niet eens helemaal duidelijk was of ze daar nog echt goed uit zou komen. Ook qua lopen en dat soort dingen. Dus zij is echt wel engeltjes op de rug gehad. Ze heeft natuurlijk wel pijn geleden. Pennen in de rug, revalidatie. Het is een heel lang traject geweest. Volgens mij is zelfs een rolstoel. En uiteindelijk is ze toch daarin teruggekomen.
1: Ja, ik weet alleen niet of ze nu nog steeds muziek maken eigenlijk. Volgens mij, je hoort dan natuurlijk helemaal niet
0: meer. Ja, volgens mij wel. Zal ik eens even kijken. Ik heb het afgelopen jaar wel eens gezien hoor.
1: Het laatste album wat ze hebben gemaakt was op 7 september 2007.
0: Ja, maar ze doet volgens mij ook andere projecten.
1: Dat kan.
0: Ja, welk nummer gaan we dan doen?
1: Ja, laten we ook maar beginnen terwijl je aan het zoeken bent. Want anders... Ja, Conga. Conga, hoe het nu is. Conga. Lekker zomers nummertje. En we hopen dat het zomers weer een beetje weer aan begint te komen. Want ik begin de regen nu alweer verzat te worden eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja, het is altijd goed voor de tuin. Maar het mag regenen, s'nachts en overdag gewoon droog.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, het is wel goed voor de natuur, hè? Qua regen.
1: Ja, maar niet te veel regen, want dan gaan de boeren weer zeuren van de gras is nat.
0: Ja, en de aardappels verzuipen dat soort dingen. Dus,
1: ze zijn niet van niks boeren, hè?
0: Nee, dat is zo. Ik zit even te kijken, hoor, wat ze allemaal doet. En ja, 2008, 2009 deed ze nog wat. Ik ga eens even kijken. Ze heeft zelfs een officiële website.
1: Goed, maar zet even de muziek op. Dan,
0: die?
1: Zet even de muziek dan even op.
0: Van Conga?
1: Ja.
0: Ja. Ja, nou, dan gaan we dat even doen. Dan ga ik verder zoeken. Ja, sorry hoor.
1: De mensen willen ook een beetje muziek horen.
0: Ja, nou, prima. Dan draai je muziek. Ja.
1: En daarna komt?
0: David Bowie. Met een nummer die jij nog niet kent. Of
1: nee.
0: Niet bewust kent.
1: Nee, nou ja, ik zie de staan nummer Cooks. Cooks, of Cooks, hoe het noemen wil. Maar... daar heb ik nog nooit van gehoord. En ik denk ook niet dat als je hem zo meteen aanzet, dat ik denk van, oh nee.
0: Nee, nee. Nou, ik heb bewust gekozen voor een wat minder bekende geëikte nummer.
1: Ja, maar die kunnen net zo mooi zijn, hè?
0: Dat bedoel ik, ja. Nou. Maar jongens, voetjes van de vloer. Denk aan tropische omstandigheden. En dan gaan we lekker aan de conca.

0: Ja, David Bowie, de Cooks. Oud nummertje, 1971.
1: Ja, even snel opgezocht.
0: Ja. Ja. Dus hij schreef het nummer nadat hij te horen kreeg dat zijn zoontje geboren was. Want hij zat op dat moment dat hij het ook te horen kreeg naar een nummer van Neil Young te luisteren. Dus dat heeft hem een beetje geïnspireerd. En ja, de band The Cooks, die hebben zichzelf vernoemd dus na dit nummer. Ja, gewoon een leuk liedje.
1: Stond er ook trouwens bij... Ja, dat ben ik weer. Dan

0: hoe dat zoontje heette?
1: Duncan Jones, geloof ik. In ieder geval Duncan. Staat erbij.
0: Oh ja, Duncan. Ja. Duncan ja. Jones, ja. Ja. Ja, want Jones was de achternaam van Bowie.
1: Bowie, ja. Ja. Dus dat is de zoon. Ja, en we hadden het net even over Gloria Estefan. En die is gewoon nog lekker bezig.
0: Echt waar?
1: Ja, ze woont natuurlijk gewoon in een prachtig miljoenenhuis met haar man. Nog steeds dezelfde. Nog steeds in de entertainment bezig. Ze heeft voor musical muziek geschreven. En vorig jaar is haar Spaanstalige album uitgebracht, Races. En dat klinkt een beetje als dit.

0: Mijn stem is wel wat zwaarder geworden. Ja. Nog de leeftijd, hè. Ja, dus ik ga dat album gewoon eens even luisteren. Dat vind ik wel leuk. Ik hou wel van dat Franse, Spaanse...
1: Het is geen Frans, hè?
0: Nee, dit is Spaans.
1: Dit is Spaans, ja.
0: Dit is Spaans, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja nee, maar... ja. Ik weet niet wat je zei, ik weet niet hoe het kan, maar ik denk dat het ook een goed album is.
0: Ja, dus het is, 50 jaar in het vak of zo.
1: Even kijken, ze is wel... Oké, even kijken wanneer is geboren. Oh, 1957, dus is 69.
0: Nou ja.
1: Ze wordt 1 september 69. 1 ja. Stemmen? 1 stemmen, wie is de winnaar? 1 stemmen jarig.
0: Ilona?
1: Nou.
0: Nou.
1: Gelijkjarig met Gloria.
0: Ja. Nee, maar 50 jaar in het vak. Ja. Zo lang is die vrouw al bezig. Dus ze is nog gewoon heel druk en actief bezig. Dus, waar waren we? Ja, daar
1: nummer
0: waren
1: 15.
0: We. Nummer?
1: 15.
0: 15. Het regent.
1: Zonnestralen. Van Acta de Munnik. Het grappige is van dit duo, want dat is natuurlijk een duo, Actem. Mm-hmm. Dit nummer, Het regent zonnestralen, is eigenlijk een opvolger van het nummer Als het vuur gedoofd is. En het, in het lied gaat het over het hoofdpersoon Herman, die tot de conclusie is gekomen dat hij eigenlijk alles wat hij ooit had willen doen in zijn leven nooit heeft gedaan. En het is nu eigenlijk nooit te laat, en dat is nooit te laat voor. Hij heeft nu een huis, kind, vrouw, een baan en zou hij door zijn dromen nooit meer kunnen nagaan. En in het nummer wordt dus terugverwezen naar de gebeurtenis. Dat blijkt dat Herman heeft besloten zijn tas in de vijf te gooien en zijn hart te volgen. Dezelfde Herman zit een paar dagen later op een terras in Frankrijk, zoals in het liedje ook wordt gezongen. Iedereen denkt dat hij overleden is, doordat de man die zijn auto gekocht heeft een ongeluk heeft gekregen. Hierdoor kan Herman eindelijk toch zijn dromen achterna.
0: Nou prachtig. Geweldig.
1: Kijk, als je dat... Dat is juist mooi. Textueel hebben ze dat gewoon prachtig. Hebben ze dat gewoon verwoord. Omdat zo... Ja, zo verhalend te schrijven dan. Dus
0: ja.
1: Dat vind ik wel...
0: dat is wel knap hoor.
1: Ja.
0: Ik zit even te kijken. Daarna, we hebben het al eerder gezegd, of tenminste ik, Aretha Franklin.
1: Ja.
0: En natuurlijk dat programma met Matthijs van Nieuwkerk en die andere.
1: Sherma nog wat. Ja. Ik weet niet, ja. Hoe hoor je dat mens?
0: Maar het zeer bekende nummer I Say a Little Prayer. Maar die is origineel gezongen door...
1: Sherma Roos.
0: Nee, niet door Sherma Roos.
1: Nee, maar Sherma Roos is waar hij het programma mee doet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Maar dit nummer. Door wie is het origineel gezongen?
1: I Say a Little Prayer. Ik denk Elvis Presley.
0: Nee, Dionne Warwick.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh. Dionne Warwick, is die van dezelfde leeftijd als...
0: Nou, dat weet ik niet, maar... Daar komt het nummer origineel vandaan. Zij heeft hem eigenlijk misschien nog beter vertolkt als het origineel. Dus goede vriendin van George Michael.
1: Dionne Warwick?
0: Nee, Aretha Franklin.
1: Oh, Aretha Franklin.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar we gaan lekker zonnestralen uitstrooien. Daar hebben we wel zin in, toch?
1: Zeker. Vandaag gaan we weer, vanmiddag gaan we weer wat zonnestralen te zien. Ik hoop dat we weer een beetje doorzet.
0: Nou, ik hoop het ook. Komt-ie.

0: Ja, Aretha Franklin.
1: Ja, had een hele andere versie dan wat we toen straks over hadden, Dionne Warwick. Ze had er een grotere hit mee. Dat kwam ook omdat ze hebben de versie wat aangepast, wat melodieuze. Achtergrondkoortje erbij en een piano. Ja, en dan klinkt het gelijk alweer anders. En je kan er een wereldhit mee scoren.
0: Ja, krijgt meer dynamiek erin, hè?
1: Ja, dat was 1968 en 67 was die andere uitgebracht. Dus
0: ja,
1: zit maar een jaarverschil in. Terwijl eigenlijk, dat was grappig erbij, deze plaat hadden ze eigenlijk als B-kant willen gebruiken. In plaats van een A-kant plaatje.
0: Maar daar hebben we al eerder al over gehad, hè? Dat soms de B-kant nummers beter zijn dan de A-nummers. Ja. Dus dit hebben ze goed ingeschat, dat ze toch A hebben gemaakt.
1: Ja. Maar in Nederland, in Australië, was dit plaatje, singeltje, alle twee A-kanten. Dus A en B werd alle twee A. A-A.
0: A-A.
1: Ja, ja. Ken je wel, hè?
0: Nee. Zeker niet.
1: Nee. Maar AA.
0: Dus dat is anoniem, toch?
1: Anoniem. Was een anonieme plaat, was het.
0: Anoniem plaat, ja.
1: Goed, nee, verder.
0: Ja. Verder. Die is van jou, hè? Alle twee.
1: Alle twee tegelijk. Ja. En dan ben ik er gelijk klaar. Kan ik opstappen en naar huis.
0: Nou, misschien moeten we nog een nummertje toevoegen. Maar dat zien we zo.
1: Dat zie je zo meteen. Ja, de eerste was wat ik heb gekozen was ook een ouder nummer. Dat is de groep Stash. Ik had nooit van Stash gehoord. Ik dacht van nou, hele goede band uit Amerika. Nee hoor, het is een Belgische muziekgroep. En dat is eigenlijk een... even kijken. Dus, ja, ze werden op een Belgische, Belgische muziekgroep. En 1997. En ze hadden na de oprichting, 7 jaar later, hadden ze een grote hit met het nummer Sadness. Het gekke is, toen ik het zo hoorde, toen dacht ik van, ik ken het wel. En ik ken, op een gegeven moment dacht ik, ja, het nummer heb ik wel eerder gehoord. Ik vind het zelf een heel fantastisch nummer, maar dat mag ik zeggen.
0: Ja, dat mag.
1: Toch?
0: Ja, zeker.
1: En de volgende, nou, daar had ik nog nooit van gehoord, The Cheap Thrills. En het nummer heet Walton Vale. Nou, dan denk je, nou, wat is dat nou toch? Nou,
0: wie is Walton Vale?
1: Ja, dat weet ik dus niet wie dat is. Maar ik weet wel dat die Cheap Thrills is een Engelse indie rockband uit Liverpool. En die band werd in 2010 werd die opgericht. En het nummer Walton Vale. Ik weet niet wie Walton Vale is. Weet je, het is zo'n onbekend bandje. En dan ga je zoeken van wat kan ik ervan vinden. Ja, je vindt al wat info, maar het is allemaal in het Engels en soms niet achterhalen. Soms staat er alleen maar bij van indie rockband, Liverpool. Punt. Ja, punt. Ja. En Walton Vale, wie Walton Vale? Dus het zal wel iemand zijn waar ze... Nou, dan ga je zo meteen maar kijken als je de tekst meeleest wie Walton Vale is.
0: Ja. Nou, dat lijkt me een goed idee.
1: Ja, dat is een sensatie.
0: Dan gaan we eerst naar de Belgen.
1: Ja, de Belgen.
0: Belgen? Amai!

0: Ja, we zijn eruit. Walton Vale. Dat is een plaatsje in Engeland.
1: Ja, bij Liverpool, zei je.
0: Bij Liverpool, ja.
1: Dus ze kwamen uit Liverpool.
0: Take him down to Walton Vale for a drink. En ja, dat zijn wel plaatjes waar je genoeg kan doen.
1: Een lekker snel nummertje.
0: Lekker snel nummertje.
1: Ja, ik hou wel van... ik vind het leuke muziek, dit.
0: Een beetje lekker up-tempo. Ja. Maakt je actief.
1: Ja.
0: Ja, je wil de gitaar er ook bij pakken.
1: Ja, nou, ja, nee, maar dat begint niet aan, want dan wordt het niks.
0: Nee,
1: dan verknal ik het nummer.
0: Nee,
1: houd op. Dan wordt het echt sensational.
0: Ja, nou, hebben we nog een maatschappelijk onderwerp eigenlijk?
1: Daar zullen we niet over hebben. WK-voetbal? Nee, leeft niet. Nog niet. Bij mij helemaal niet.
0: Nee. Mij ook niet.
1: Ik heb gisteravond toen ik thuis kwam, want ik ben deze week, vanavond dan verkeersregelaar bij de Avierdaagse in Harderwijk. Toen ik gisteravond thuis kwam, nadat ik een beetje nat was geregend, mijn vrouw had nog voetbal op staan. Ik heb een half uurtje zitten kijken, maar ik denk, als dit de tendens is van wat we straks gaan zien in Amerika, ze doen hun best hoor, daar niet van. En ik heb wel gehoord dat de eerste helft hebben ze een paar kansen gemist. Nou, als die hadden gezeten, dan was de ruststand al 3-0 geweest. Maar dat was het niet. Een tweede helft, ik vind het allemaal zo breien. Van voor naar einde. Ik vind niks.
0: Ik kom eigenlijk de laatste jaren eigenlijk alleen maar een beetje in het oranje verhaal. Als ze ergens, richting de halve finale gaan. Dat ik denk, wacht.
1: Ja, nou is Nederland wel... Nederland zijn wel toernooispelers. Hè? Die hebben als eerste wat moeite om door de eerste ronde heen te komen. Maar hoe verder ze komen, hoe beter ze er eigenlijk in zitten. Ja. Dat is wel zo.
0: Ja.
1: Maar goed, ik vind het toch wel leuk als je er gelijk een beetje in kan knallen.
0: Vereen was het wel zo, hoor.
1: Als je een afscheidswedstrijd speelt, of tenminste voor de WK in de Kuip, volle Kuip, en je verliest van Algerije met 0-1, dan denk ik, waar sta je dan als Nederlands team? Ik bedoel, het was toch altijd toch wel een team, toch?
0: Ja, we stonden wel op hoog staan. Een bepaalde status, zeggen, Oranje.
1: Ja. Nou ja, goed, ze hebben twee keer een WK gespeeld, twee keer tweede geworden, ze hebben één keer dan Europees gewonnen, en ze zijn best wel hoog gehouden. Ze hebben ook weer, dat ze helemaal niet verder geplaatst zijn, maar het was altijd wel wat. Maar ja, weet je, er draait altijd wat rondom het Nederlandse team. Er is altijd wel wat. Wat, weet ik niet, moet altijd weer iets naar boven komen, wat...
0: Gedoe.
1: Ja, moet altijd gedoe zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar ja, ik denk dat dat toch meer dat het Nederlands is. Nederlands is altijd van... we hebben altijd... Weet je zelf, de beste stuurlijst dan de bal. We moeten altijd een mening hebben. We willen altijd dit verkondigen.
0: 17 miljoen bondscoaches.
1: Goed, dat zijn we dus niet. Maar we hebben overal een mening over. Gaat het niet over voetbal? Gaat het over de prijzen van de benzine? Gaat het over dit? We hebben overal een mening over.
0: Ja.
1: Dat is... Is het weer mooi? Ja, het weer was... het heeft wel hard geregend. Maar vanmiddag was het toch goed? Ja, maar vanmorgen regent het hard. Ja, maar ja, jammer dan.
0: We zijn wel een landje van zeikend, hè?
1: Nou ja, dat klopt. Ja. We hebben over wat over te mekkeren.
0: Ja,
1: dat zit in onze genen, denk ik. Want wij zijn niet altijd even positief.
0: Nee. Nou ja, maar laten we in ieder geval het uur positief afsluiten.
1: Oh, zijn we al zover? Vandaar die verleiding van...
0: Dus laten we het sensationeel afsluiten.
1: Sluit jij maar sensationeel af.
0: Ja, nou ja, met de artiest Portland, een Belg. En die maakt een beetje dromerige muziek. Dus ik dacht van zo naar het einde toe, lekker slapen. Dan mag wel een beetje dromerige muziek komen.
1: Dat vind ik wel, ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ron, bedankt.
1: Jij ook, bedankt weer.
0: De luisteraars, bedankt.
1: Tot volgende week.
0: Ja, en hopelijk hebben we een prachtig weekend in verschiet. Ik weet niet wat het gaat worden. Maar het wordt jullie allemaal gegund. En alvast een heel goed weekend. En tot volgende week maar weer.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Ermelo werkt aan plannen voor de inrichting en ontwikkeling van buurten in de komende 10 jaar. Daarbij wordt gekeken naar onderwerpen als groenvoorziening, fiets- en wandelpaden, parken, straatverlichting en speelplekken. Om de plannen beter te laten aansluiten op de wensen van bewoners, vraagt de gemeente inwoners om een vragenlijst in te vullen over een buurt. De gemeente wil daarmee inzicht krijgen in wat goed gaat en wat volgens bewoners verbeterd kan worden. De vragenlijst kan tot en met woensdag 17 juni worden ingevuld en kost volgens de gemeente ongeveer 5 minuten tijd. Onder de deelnemers worden 10 cadeaubonnen van €50 verloot. De gemeente Zeewolde wil vanaf de komende jaarwisseling een centrale professionele vuurwerkshow organiseren. Het college ziet dit als een feestelijk alternatief voor het landelijk verbod op consumentenvuurwerk dat naar verwachting op 1 augustus van kracht wordt. Met het nieuwe verbod mogen particulieren tijdens oud en nieuw geen vuurwerk meer afsteken. Het kabinet wil hiermee de veiligheid tijdens de jaarwisseling vergroten en overlast, schade en letsel terugdringen. Het college legt daarom een voorstel aan de gemeenteraad voor om 1 centrale vuurwerkshow te organiseren. Volgens de gemeente draagt een gezamenlijk evenement bij aan een veilige en gecontroleerde viering van de jaarwisseling. En tot slot, minister Eleanor Boekholt O'Sullivan heeft maandag een werkbezoek gebracht aan Putten. Het bezoek stond in het teken van de actuele discussie rondom permanent wonen op vakantieparken. Tijdens het bezoek sprak de minister met vertegenwoordigers van de gemeente, netwerkpartners, recreatieondernemers en bewoners. Daarbij werd onder meer gesproken over de mogelijkheden en uitdagingen rondom permanente bewoning van recreatieparken. De minister voerde gesprekken met Nicola Boy, die tevens voorzitter is van de stuurgroep Vitale Vakantieparken. Ook vertegenwoordigers van Hiswa Recron en Vereniging van Nederlandse Gemeenten namen deel aan de gesprekken. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

Het groene hart van je radio. 24 uur per dag voor Ermelo en Putten. Dit is Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is het tweede uur van Country Time.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Schuldhulpmaatje, een landelijke organisatie met getrainde vrijwilligers die mensen met schulden ondersteunen, is sinds dit jaar ook actief in Harderwijk. Zogeheten maatjes bieden begeleiding aan inwoners die moeite hebben met hun financiële situatie. Volgens berichtgeving van de Harderwijker Courant worden de vrijwilligers ingezet om inwoners thuis te bezoeken, gesprekken te voeren en hen te helpen de weg te vinden naar passende instanties. Samen met de hulpvrager wordt gewerkt aan het op orde brengen van de financiën en het voorkomen van verdere schuldenproblematiek. Een ondernemer met een sterke band met Harderwijk behoort opnieuw tot de 100 meest succesvolle jonge self-made miljonairs van ons land. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de top 100 jonge self-made miljonairs van Zakenblad Quote. Volgens Dagblad de Stentor staat ondernemer Daniel Lambeau op plaats 30 van de ranglijst met een geschat vermogen van 60 miljoen euro. Hij is eigenaar van sanitair keten Sanitair Kamer, dat onder meer een vestiging in Harderwijk heeft. Lambeau begon zijn onderneming vanuit het schuurtje van zijn ouders en bouwde het bedrijf uit tot een landelijke keten met 11 vestigingen. Voor een plek in de quote-ranglijst moeten ondernemers jonger zijn dan 40 jaar, een miljoenenvermogen hebben opgebouwd en dat vermogen zelf hebben verdiend, zonder erfenis of familievermogen als basis. En tot slot, de gemeente Zeewolde wil vanaf de komende jaarwisseling een centrale professionele vuurwerkshow organiseren. Het college ziet dit als een feestelijk alternatief voor het landelijk verbod op consumentenvuurwerk, dat naar verwachting op 1 augustus van kracht wordt. Met het nieuwe verbod mogen particulieren tijdens oud en nieuw geen vuurwerk meer afsteken. Het kabinet wil hiermee de veiligheid tijdens de jaarwisseling vergroten en overlast, schade en letsel terugdringen. Het college legt daarom een voorstel aan de gemeenteraad voor om 1 centrale vuurwerkshow te organiseren. Volgens de gemeente draagt een gezamenlijk evenement bij aan een veilige en gecontroleerde viering van de jaarwisseling. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags